0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Afgelopen weekend zijn er 17 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland weer terug naar Nederland gekomen. Zaterdag kwamen er 13 mensen en gisteren 4. Het duurt langer dan verwacht. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt, komt dat door praktische en medische redenen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. In België heeft een inzamelingsactie voor een man die vastzit voor mishandeling al bijna een ton opgehaald. Hij werd veroordeeld tot 17 jaar gevangenis omdat hij zijn buurman probeerde te vermoorden, die zijn stiefzoon van 6 zou hebben misbruikt. De zaak maakte veel los in België. Veel mensen vonden de straf veel te hoog. Een nagelbijter bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Daar verenigen de partijen zich tijdens de verkiezingen traditioneel in een links- en een rechtsblok. Met bijna 90% geteld staat het linkse blok iets voor, maar het scheelt enorm weinig, 0,3%. Afgelopen jaren hadden rechtse partijen de macht in Zweden. En actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen. Dat is een van de belangrijkste theaterprijzen. Die kreeg ze voor haar rol in het stuk Fuck Lolita. Daarin speelde ze een minderjarig meisje dat zich losvecht uit de greep van haar aanbidder. De jury roemde haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog. En in het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook dan is plaatselijk wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen, volgens de Zweedse publieke omroep. Met ruim 90% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de centrumrechtse partijen die nu aan de macht zijn. In Griekenland is een boot met migranten deels gezonken. Dat gebeurde in de zee ten zuiden van Kreta. Er waren 77 mensen aan boord. De meeste konden worden gered door schepen in de buurt. Een van de passagiers werd bewusteloos gevonden. Naar 25 mensen wordt nog gezocht met boten en een helikopter. En een verwarde man moest dit weekend 2 keer worden gered uit de Sloterplas in Amsterdam. Dat meldt AT5. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren haalden 2 duikers de watertrappelende man met een reddingsvlot naar de kant. Hij is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar ook dan is in het zuiden wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.

0: Veronica.
1: Heerlijk.
2: Hier hoor je
0: de beste muziek aller tijden.
1: Geweldig, dankjewel.
2: Radio Veronica.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.
4: Watch.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of zij ook degene is die de moord besteld heeft, is niet duidelijk. Het doelwit zou een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij net uit een vechtscheiding kwam. Vandaag komen leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland samen om te praten over hun onafhankelijkheid. Dat melden Britse media. De drie landen maken nog officieel deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is voor het eerst dat alle drie de landen worden geleid door partijen die daar verandering in willen brengen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man meegenomen is, maar volgens de politie is hij niet aangehouden. Ze willen ook niet zeggen wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is. En in een eerste prognose is de Duitse partij CDU de grootste geworden bij deelstaatverkiezingen in Neder-Saxe. Ze hebben meer dan een kwart van de stemmen gehaald. Ook de radicaalrechtse AfD boekt een flinke winst. Zij komen uit op 16,5%. Die partij won vorige week nog glansrijk de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar in het zuiden is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.

0: Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist en die is er daarna vandoor gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie vraagt de bestuurder zich te melden. Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om geen dwangsommen meer te hoeven betalen. Dat blijkt uit een e-mail in handen van Trouw. Instanties als het UWV moeten jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan burgers betalen die te lang moeten wachten op beslissingen. Ambtenaren kijken nu naar mogelijkheden om van die wettelijke dwangsom af te komen. De politie heeft een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of zij ook degene is die de moord besteld heeft, is niet duidelijk. Het doelwit zou een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij net uit een vechtscheiding kwam. En gisteren zijn nog eens 4 mensen teruggekomen naar Nederland die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Dat waren er volgens de alarmcentrale, die de terugkeer regelt, minder dan verwacht. Om praktische en medische redenen is dat. Zaterdag kwamen er al 13 mensen terug. En ook vandaag reist er weer een groep naar huis. Het weer nog, het is bewolkt met hier en daar wat regen. Later op de dag gaat de zon meer schijnen, maar de kans op een buitje blijft. En het wordt 20 tot 24 graden.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smin. Boost yourself.
9: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
13: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
0: Let's go!
16: Dit is Radio Veronica.

0: Even kijken hoe die film ook alweer heet. Oh ja, Desperately Seeking Susan. Dat keken wij allemaal in de jaren 80. Daar zat die nummer in. En Madonna was dit een Into the Groove. Het is maandag.
1: Gerard Ekdom.
0: Och, verdikke me zeg, hé.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Is het weekend alweer voorbij? Maar gelukkig is daar één schale troost. Dat zijn je vrienden van Radio Veronica. Maandag 14 september 2026. De laatste week top 3000 gaat straks vanaf 8 uur van start. Maar eerst draaien we ons nog even om. Turnaround, Fats and Small.

0: Een beetje dromerig wakker worden met Harry Styles. American Girls bij Veronica. En daarvoor, het was Fat and Small and Turnaround. Ik weet dat ik jou een keer van de legger beter te krijgen, Maxi. Omdat ik het origineel had laten horen van Turnaround en jij in de war was.
1: Ja, dat is inderdaad. Wat was dat ook alweer?
0: Stony Lee met Reach Up. Ik heb hier de Maxi-single. Bam, bam, bam. Kijken wat ik nog vind.

0: Dit is de fucking maxi-single. Het is de maxi-single. Ja, dit is het weer, jongen. Nou goed, ik zal hem straks even deze...
1: What you say, hoorde ik.
0: Hey, listen to what you say, got to turn around. Als je het origineel zoekt, Tony Lee heet die man. The reshop, dit was Fats and Small and Turn Around.
1: En er werd ook wat afgesampled, hè, in die tijden.
0: Ach man, dat jat allemaal maar. Heerlijk. Mocht toen ook gewoon, het was een wild westen, hè. Al die gasten, iedereen jatte alles.
1: Ja.
0: En pas later kwam er een man met de rekening. Zei, hallo, dit heb ik gemaakt. Mag ik even vangen?
1: Maar je kwam...
0: Uit eten wil ik.
1: Je kwam er pas achter als je een hit had. Natuurlijk.
0: Ja. Met vooral die gasten van De La Soul en zo. Die hadden iets van 8 samples per plaat gebruikt in hun eigen platen. En ja, uiteindelijk werd dat een gedoetje. Maar goed. Die tijden zijn lang voorbij en de rekeningen zijn betaald. Mag ik hopen?
1: Ja, dat hoop ik ook, ja.
0: Zo, het is maandagochtend, vrienden. 14 september. De laatste week top 3000.
1: Oeh! En nu komen echt de allermooiste platen, hè?
0: Ja, of de allervervelendste, wat je zelf wil.
1: Oh, vind je dat vervelend?
0: Nou, de langste komen natuurlijk, hè. De platen van 20 minuten, ja, van de 15 minuten, van 10 minuten. Dus wij gaan de partij koffie drinken soms.
1: Ja, wat hebben we dan? Telegraph Road, November Rain, denk ik ook.
0: Ja, want die valt nog wel mee dan.
1: Oh.
0: Is het Child in Time?
1: A Child in Time, ja.
0: Ja, het Telegraph Road natuurlijk. Nou, zo gaan we nog wel even door, dus dat komt wel goed.
1: Ja.
0: En ondertussen is het gewoon maandagochtend. Zie ik de eerste maandagochtendbericht al binnenkomen in de Radio Veronica-app. Mocht je een beetje een koortsdroom hebben gehad vannacht... en het is in één klap weer maandagochtend... laat me ons even weten of je erbij bent. Vinden we handig. Het is altijd even wachten of de mensheid wakker is na een heftig weekend.
1: Ja.
0: Ben je nog nat geregend op een festival?
1: Ik ben niet nat geregend op een festival, maar jij geloof ik...

0: wel.
1: Dat is wel geinig. Is
0: mooi, hè? Een vraag stellen aan een ander, zodat je hem terugkrijgt.
1: Is dat zo? Is de,
0: ja.
1: Nee, ik ben niet nachtregen. Maar ik zag mensen wel verdrinken voor mijn DJ-boot.
2: Oh.
1: Het was zaterdag en het was een... ik moest rijden bij echt 800 meter lopen van mijn huis. En Wout en Frank, die stonden voor mij. En het was de hele dag droog zaterdag. Echt de hele dag droog. Het was lekker weer, het was niet koud, het was gewoon top. Totdat Wout en Frank moesten draaien. Oh, het begon te hozen, jongen. Oh. Het begon te hozen. Het was niet te doen. Zo erg zelfs dat ze op een gegeven moment It's Raining Men hebben aangezet. Nou, dan weet je wel even hoe laat het is, hè?
0: Maar dat is toch op zich fantastisch? Ik bedoel, zij stonden in de tent. Iedereen moet naar binnen toe. Ja, iedereen staat van jouw set te genieten dan natuurlijk.
1: Ja, er was een dansvloer buiten. En overdekt ook. Dus iedereen moest die dansvloer, anders werd je nat.
0: Ja, precies.
1: Dus volle bak. En, maar het was heel gezellig.
0: Maar wat hebben ze gedraaid? Cheerio, denk ik. Zomernacht.
1: Ja, kwaliteitsmuziek. Het was een clubavond, dus ze moesten kwaliteitsmuziek draaien. Dus dat.
0: Mooi, komt dat voorbij natuurlijk.
1: Ja, precies, dat hoort er allemaal bij.
0: En jij staat dan achter hun, dus jij moet daarna.
1: Ik moest daarna.
0: Maar hoe kom jij dan nog terug van zon zien zakken in de zee?
1: Ja, dat is een hele klus.
0: Hoe doe je dat?
1: Op mijn manier.
0: Wat dan?
1: Rustig beginnen en weer opbouwen.
0: Eerst even Telegraph Road.
1: Het eindigde namelijk met... Wonderful Days van Charlie Lono's en Metal Tio.
0: Ja, zo eindigde Wout en Frank.
1: Ja, daarna moest ik. Dus ik begon heel relaxed met Earth and a Fire.
0: We beginnen even met Norah Jones.
1: Don't know why.
0: Ja.
1: Heeft u thuis bezoek? Zet ook eens Norah Jones op.
0: Weet je dat ik dat serieus dit weekend gedraaid heb?
1: Dat ben je niet.
0: Ja, dat is echt waar.
1: Okay.
0: We hadden even helemaal, we waren klaar met schermpjes. We hadden weinig te doen dit weekend, mijn vriendin en ik. En Abby natuurlijk. En we dachten, we gaan gewoon lekker uitrusten. Lekker samen thuis. Theetje. En op
1: een gegeven moment
0: maar we hadden zo lang in een serie gekeken. Dus Dagje zegt, nou, ik ga even lekker een podcastje luisteren. Ik dacht, weet je, ik ga eens een keer een boek lezen. En wat zet je daar nou mee op?
1: Oh, Norah Jones.
2: Norah Jones
0: natuurlijk.
1: Heerlijk.
0: Ja, precies dat.
1: Nou, dan ben je wel even relaxed. Ja. Zondag ingegaan.
0: Ja, zeker.
1: Op haartje erbij, hoewel dat nog te vroeg is, maar goed.
2: Waarom zet jij een plaat aan als je een boek gaat lezen?
1: Waarom zet jij een boek aan als je een plaat gaat lezen? Ook een goede vraag.

0: het nieuws van 6:30. Dat komt eraan. Wedden. Tientje. En wat zit er allemaal in?
1: Meer slachtoffers Zwitserland weer naar huis. En hoe pak je gratis winkelen aan?
0: Goeie vraag.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: De meer mini-weken, meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper, al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl. Kom naar de meer mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini. Partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
17: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
0: Veronica Verkeer. De eerste 8 vertragingen van deze week. En hier staan ze. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. Komt door een auto met pech. 12 minuten vertraging. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Prins Klausplein. 10 minuten. Na 15 Ridderkerk Oostvoorne bij de Merwedeweg. Dat is 11 minuten vertraging. Exact 6:30. Het kan dus wel! Laatste nieuws, het Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. De politie zoekt de bestuurder van een zwarte Audi die gisteravond in Haarlem een kind heeft aangereden. Daarna reed hij of zij door. Het kind moest naar het ziekenhuis, maar hoe erg de verwondingen zijn is niet bekendgemaakt. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland konden gisteren terug naar huis. In totaal zijn er nu 17 mensen terug in Nederland. Er liggen nog 10 slachtoffers daar in het ziekenhuis. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Zverev won in de kwartfinale nog van Botik van de Zandschulp. En je ziet ze ongetwijfeld wel eens voorbij komen van die filmpjes of die acties. Nou, dit muziekje is ook... Oh, sorry, het was ook... Sorry. Dat je een minuut gratis mag winkelen.
0: Ja, dat is altijd heel stressvol, hè?
1: Heel stressvol,
0: heel ik heb laatst nog een filmpje gezien van een man inderdaad. Oké, go! Nou, die heeft eerst 30 seconden door het hele gangpadenstelsel gelopen.
1: Ja, even verkennen.
0: En vervolgens, met 4 pakken koffie ging die terug daar.
1: Ja, koffie wordt wel aangeraden trouwens. Ik heb een lijstje gevonden, mocht je ooit gelukkiger zijn, om een minuut gratis te mogen winkelen. Waar je dan als eerst heen moet, koffie staat er wel tussen.
0: Maar je moet eerst die hele route, want je begint bij die poortjes.
1: Ja.
0: En dan moet je dus, dan ga je eens langs de groente, langs de broodafdeling. Je moet echt, op een gegeven moment moet je pas, kom je ergens aan waar je wilt zijn.
18: Ja, maar het helpt wel als je de supermarkt in kwestie goed kent.
0: Als je die goed kent, is wel handig, even de route uitstippelen.
1: Is dat niet overal een beetje hetzelfde? Het begint wel altijd met groente, fruit, moet je af en toe cayo's pakken.
18: Af en toe sta ik me echt rot te zoeken, werkelijk.
1: Oh ja?
18: Ja, zeker. Ik heb het liefst in mijn eigen supermarkt, hoor.
1: Ja, oké.
18: En niet bellen.
0: Ja, of ze hebben het weer verplaatst, dat ze een nieuwe indeling hebben. En dan kom je echt bij je favoriete supermarkt en je komt met de weg gewoon kwijt.
1: Ja. Maar goed, waar zou jij als eerste heen lopen dan?
0: Waar is het? Koffie, dan wel wasmiddelen misschien.
1: Wasmiddelen, ook een goeie.
0: Ja,
1: ook
0: duur, ook duur altijd.
18: Maar, en die pakken Canis en Gunning en dan lekker...
0: Die Gunning en Canis, hoor.
1: Lekkere koffie trouwens.
0: En jij dan, Marijke? Waar zou jij het eerst
1: heen? Ik denk inderdaad wc-papier.
0: Wc-papier?
1: Heb je toch ook altijd wel nodig. En ik denk dat wasmiddel...
0: Was jij dat in de coronatijd,
1: ik heb ook lopen hamster, hoor. Was een gek. Nee, ik vind wasmiddel wel een heel goed idee eigenlijk.
0: Wasmiddel, hè?
1: Wijn ook, alcohol.
0: Oh ja.
1: Blijft ook lang goed.
0: Alleen dat exclusieve.
1: Ja.
0: Die in de kisten liggen.
18: Ja, die houdt er precies aan.
1: Eerlijk. Ja, en hier staat nog bij duur vlees en vis. Zou ik zelf voorbij lopen, denk ik, maar goed.
0: Een lekkere pakje roastbeef.
1: Lekker man. Ja, dat zit je zo met die data. Maar goed. Het weer nog af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. En het wordt tussen de 20 en de 24 graden.
19: Gerard Ekdom.

0: Dan had ik namelijk deze op CD, maar dan had ik ook gewoon Land of Confusion. En daar ging het mij om natuurlijk. Genesis in Invisible Touch. En daarvoor The Adventures of Stevie V, Dirty Cash. Dit is Dave.
1: Ekdom's platenkast.
0: Voor een duik in de platenkast. En ik ga een eigenlijk zeer recente draaien. Een keer. Ja. 2023, dat is al niet heel lang geleden. Op de een of andere manier is deze plaat in al mijn lijstjes terechtgekomen. Dus mijn altijd goed lijstje, mijn ik lig op het strand lijstje, mijn ik heb vakantie lijstje, ik zit in de auto en ik moet stukken rijden lijstje, nou, ik noem maar wat. Hij staat overal in. Dus elke keer komt hij terug, dan lig ik ergens, weet ik van wat, in het zonnetje en dan kabbelt deze weer voorbij. En het is een fantastische zangeres. Ze heeft nog niet één hit gehad, maar ze maakt de ene goede plaat naar de andere. Haar naam is Izzo Fitzroy. Een tijdje geleden was zij een zoektocht in Dr. Pop. En toen kreeg ik al een hoop appjes. Wauw, wat is dit voor zangeres? Wie is dit? En deze Izzo Fitzroy is een blanke zangeres uit Engeland. Maar ze klinkt gewoon weer als een ouderwetse soulzangeres. En dit is van een album geleden, 2023. En ik vind het goed.

0: is terug op vakantie. Izzo Fitzroy. Zo heet deze dame. En als je nog nooit van haar gehoord hebt, check maar even. Want zij is echt een waanzinnige zangeres. En het is vooral in een beetje de North Sea Jazz kant. Dat snap ik wel. Maar ze heeft een paar echt hele vette, ook geremixte platen die zij in heeft gezongen. En die zijn ook allemaal goed.
1: Ik vond het heel erg lekker. Was dit een beetje het Bossa Nova ook? Of?
0: Ja, het ritme.
1: Ja,
0: het ritme. Precies. Maar ik vind deuntjes zo goed. Ik vind eigenlijk alles aan dit nummer. Het komt elke keer voorbij. Ik heb dit nummer blijkbaar in al mijn mappen geknald. En nu komt er weer een bij. Want hij staat nu in de platenkast.
1: Zit hij ook in het mapje altijd goed?
0: En mapje altijd goed.
1: Ja,
0: mapje. Ik lig aan het strand, ik lig aan het zwembad, ik lig in de zee, ik lig uit de zee.
1: Ik doe mijn belastingaangifte.
0: Nou goed, ik sta in de wacht omdat ik een of andere hulplijn gebeld heb. Weet je, overal is dit muziek heerlijk, is dat. Ondertussen even een kleine dienstmededeling. Er schijnt iets aan de hand te zijn, lieve mensen, met de webcam. We worden niet uitgezonden. Er zijn 30 kijkers zijn boos.
1: Oh.
0: Dus we moeten even kijken hoe we dit gaan aanpakken. Maar komt goed, want hier zien we gewoon dat wij in vol ornaat overal te zien zijn. Maar blijkbaar worden we niet uitgezonden. Dus wordt aan gewerkt, lieve mensen. De man met de schroevendraaier is al onderweg.

0: die kwam van ver. Het is weer tijd voor Je Raadt Het Nooit. En dat is de quiz waarin Marijke Ketel een onmogelijke vraag krijgt over een fragment. Soms weet ze het, soms doet ze een blinde gok. Het slaat nergens op,
1: maar
0: wel gezellig. Even kijken, vorige week was je weer, als je winning streak nog steeds.
1: Ja, volgens mij was het 3-1.
0: 3-1, want toen vrijdag hadden we geen verband met al die dishokjes die hier in de studio stonden. Dus vandaag is het gewoon weer 0-0 de brilstand. En het fragment van vandaag komt van het altijd gezellige AT5. U weet wel, de lokale tv-zender van Amsterdam. En onlangs was een van hun razende reporters op de Stratenjachtstraat in Amsterdam-Noord. Dat is een rotonde, is daar vernieuwd. Niet vernield, maar vernieuwd. Compleet met een nieuw fietspad en al. In de uitvoer van dit infrastructurele hoogstandje lijkt iets toch niet helemaal goed te zijn gegaan. Luister even mee wat de mensen op straat erover te zeggen hebben.
2: Als u daarheen kijkt, valt u iets dan iets geks op?
1: Oh, hier? Ja. Een beetje raar, ja.
3: Dat? Ja. Kijk zelf. Dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
4: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet.
5: Eerlijk is eerlijk. De renovatie van de rotonde bij de Statenjachtstraat in de Bannen ziet er goed uit. De borden glimmen en de bloemetjes staan in bloei. Maar toch is er wel één ding iets minder goed gelukt.
0: Nou ja, je voelt hem al van alsof het kerst is, hè? Komt hij eraan ineens. Wat is er nou mis met dit fietspad? De banen van het zebrapad zijn verticaal in plaats van horizontaal. Dat is een heel raar, vreemd... Dat is een soort Belgisch zebrapad.
6: Je loopt met de lijnen mee.
0: Ja, dat klopt niet.
6: Ja.
0: B. Er staat een afvalbak midden op het fietspad. Of C. De haaientanden zijn geen driehoekjes, maar cirkels.
1: Oh.
0: Dus dat zijn haaiencirkels.
1: Wat is dit moeilijk, zeg.
0: Ja, hè?
1: Ik denk dat ik een streep ga zetten. Leuk. Door het zebrapad. Want ik zit nu... Zou je daar echt zo op reageren? Dat is belachelijk. Dat kan toch niet?
0: Dat kan toch helemaal niet?
1: Je snapt alsnog wel wat het is.
0: Na 3 te gouden lauwe witte wijntjes, je denkt... Krijg nou wat?
1: Ja.
0: Dat zebrapad klopt niet.
1: Ik denk niet dat dat het is. Nee. Ik ga een streep.
0: Oké. Duidelijk.
1: Een prullenbak midden op de weg. Ja, het zou kunnen. Alleen, dat zet iemand daar neer. Dat is gewoon mensenwerk.
0: Dat is, dat is mensenwerk.
1: Dat is wel oerdom, zou dat zijn.
0: Sowieso, die hele rotonde is volgens mij wel mensenwerk, toch?
6: Ja, volgens mij ook wel, ja. Nou, een paar machines komen er wel aan te pas, maar...
0: Ja, uiteindelijk. Maar die moet een mens wel instellen.
6: Ja, dat wel, ja.
1: Maar er is een prullenbak midden op het fietspad. Dat is antwoord B.
0: Dat is antwoord nummer B.
1: Oké, dan hebben we C nog en het zijn cirkels.
0: In plaats van haaientand.
1: Ja, misschien is dat het wel. Ik zie zo voor me dat het een machine is waar wit spul uitkomt en dat de instelling verkeerd was of zo.
6: Ja, je hebt sowieso ook vierkantjes, hè? Dus je moet zeg maar bij een fietspad moet je vierkantjes maken en driehoekjes maken.
1: Ja.
6: Maar cirkels, dat komt eigenlijk nooit voor.
1: Ja, we gaan toch voor C. Max probeert mij nu. Het zijn cirkels, denk ik.
0: Ja, de haaientanden zeggen driehoekjes.
1: Of het is toch de prullenbak. Maar
0: ja, of het is toch dat zebrapad dat ineens niet klopt.
6: Ik denk toch het zebrapad.
1: Nee, het zebrapad is het niet. Oké, wacht. We gaan toch voor de bold move. We gaan toch voor de prullenbak. Want daar kun je wel eens op reageren.
6: Ik denk dat ik jou de goede kant op heb
1: gegeven. We zullen het zien, Max. Je doet het bijna altijd gemeen.
0: Wat doen we nou?
1: Antwoord B.
0: De prullenbak.
1: Nummer B.
0: Afvalbak, midden op het fietspad.
1: Laat maar gaan proberen.
5: Toch is er wel één ding iets minder goed gelukt. Er staat een prullenbak midden op het fietspad.
0: Het is toch ongelooflijk. Je bent op het laatste moment geswitcht.
1: Ja, dit ging goed.
0: Nou, inderdaad. En het gekke is, het blijkt uiteindelijk helemaal geen fout te zijn, die prullenbak. Ze hebben die bak daarna bewust neergezet.
5: De gemeente laat weten dat het eigenlijk een tijdelijke oplossing is. Want ze hadden nog even geen paaltje voor handen. Dus hebben ze tijdelijk een prullenbak neergezet.
0: Ze hadden geen paaltje voor handen.
6: Kijk gewoon in de bus en dachten we hebben geen paaltje.
0: Ik ken een hoop mensen die het weekend geen paal voor handen hadden.
6: Nee.
0: En dan toch maar een prullenbak midden op het pad neer hebben gezet. Erg, hè? Maar zo werkt het. 1-0. De aardstand. Voor jou. Het is pas maandag. En over maandag gesproken, dat is mooi, hè? Ik had beloofd om er terug te zijn op maandag. En dat ben ik ook. The Little River Band, Home on Monday. Raad eens waar ik vandaan bel. Can you guess where I'm calling from? Ik denk de Las Vegas Hilton.

0: maandagochtend. En de Little River Band bij Veronica Home on Monday.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Sokken, Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
12: Hijs de zeilen!
13: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 7 uur.
25: Met Marijke Ketel.
26: Goedemorgen. De politie zoekt naar een automobilist die in Haarlem is doorgereden na het aanrijden van een kind. Dat reed op een fiets en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. De politie zegt dat een zwarte Audi is doorgereden. Die had schade aan de voorkant. Gisteren kwamen er weer 4 mensen terug uit Zwitserland die gewond raakten bij het busongeluk daar. In totaal zijn er nu 17 mensen weer terug thuis. Vandaag en ook morgen komen er nog meer terug naar Nederland. Er liggen ook nog steeds 10 mensen in het ziekenhuis daar. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. Bij deelstaatverkiezingen in het Duitse Nedersaksen is de christendemocratische CDU de grootste geworden. De partij komt uit op tegen de 30% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD boekte flinke winst, pakte 16%. Een week geleden won de AfD in het oosten de verkiezingen. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Thuisfavoriet Ben Shelton was niet tegen hem opgewassen. Na 4 sets was het voorbij. Zverev bedankte nadien zijn moeder. Toen hij 4 was, zeiden doktoren dat hij door zijn diabetes niet goed zou kunnen sporten. Maar de moeder hield vol dat het wel kon, zei Zverev. En weer nog af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog, ook zonnig. 20 tot 24 graden. En morgen komt de zomer weer even terug. Maximaal 27 graden.
25: Krijg nou wat. Een raar clip. Wat is dit voor land? Wat is dit voor land? De seizoenen staan op shuffle. 23 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. Op dit moment de A2 Den Bosch Utrecht bij de Martinus Nijhofbrug. Een half uur. De A16 Breda Rotterdam bij Moerdijk. De brug dan eigenlijk, hè? De Moerdijkbrug, zeg maar. 21 minuten. En de A29 Berg op Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel is de weg afgesloten door een technische storing. Het lijkt onze webcams wel. 1 uur en 6 minuten.
27: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
28: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Bikke knuffels. We doen met je mee. Plus.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon. Let's go!
11: Dit is Radio Veronica.

0: onsterfelijk goed dit, hè? Depeche Mode. En ze zingen het niet één keer. Hoewel, misschien. Misschien één keer. Als we even wachten. Dat ze de titel één keer kunnen zingen.
1: Enjoy the silence.
0: Verdomd. Nou, oké. Okay, toch nog gedaan. Wie had dat gedaan?
2: Het zit dus helemaal aan het einde.
0: Die had dat helemaal aan het einde.
2: A cappella.
0: Moet je de hele LP uitluisteren en uiteindelijk komt er weer...
1: Enjoy the silence.
0: Hè? Daar zijn we toch. Nou, die rust, hè. Daar ging het om. Enjoy the silence, vrienden. Het is maandagochtend. Het is 14 september. Radio Veronica, binnen een uur gaan we door met de top 3000. De laatste 5 dagen. Dus er komt nog een hoop moois aan, zeg ik. En we hebben de krant even doorgespit. Maaike, wat viel jou op?
3: Nou, ik was de Telegraaf aan het lezen vanmorgen. En we hebben het pistachetijdperk gehad. En we hebben het matcha-tijdperk gehad. Nu is het tijd voor de pandan.
0: De pandan?
3: Het pandan-tijdperk, moet ik zeggen.
0: Pandan. En wat komt de pandan ook alweer?
3: Pandan. Nou, dat is een plant. En je kent het misschien
0: wel. Wat is die pandan?
3: Nee, dat zit nu in pepernoten. Zit overal in. Ja. Ik ken het zelf van de spekhoek.
0: Oh, ja. Zit het daar ook in?
3: In deze cake met wat laagjes.
2: Ja. Omdat het dus niet... Maar dat is niet de normale spekhoek, maar de pandan-versie van de spekhoek.
3: Ja, de groene. Dat heb jij net verteld, Max. Ja, lekker is dat.
0: Dat groene spul.
3: Het groene. Je hebt het bruine spekhoek. En je moet het goed vertellen, hoor. Correct me if I'm wrong als iemand meeluistert. Maar ik ken bruine spekhoek en groene spekhoek. En de groene, dat schijnt dan pandan te zijn.
0: Ja, dat is pandan.
3: Dus dat is pandan.
2: En in Thailand heb je het ook heel veel, hè, in dessert.
3: Oh ja?
2: Ja, dat doen ze alles met pandan.
0: We kunnen wel spreken over een pandan-mie.
3: Pandan-mie. Nou kijk, ik denk dat we daar...
2: Goedemorgen.
3: ...applaudisseren.
0: Sorry.
3: Ja, nee, het is wel een aanrader, hoor. Je kunt het nu in steeds meer producten vinden, dus...
0: Nou ja, oké. Okay, ja, goed. En in welk schap vind je die pandan?
3: Nou, dat is denk ik bij de Indische winkel.
0: Bij de Indische winkel, hè?
2: Bij de toko.
3: Bij de toko, inderdaad, ja.
0: Ik ga eens even neuzen daar. Ik heb ze al geproefd, moet ik zeggen. De pepernoten, pandan pepernoten.
3: Wat vond jij ervan?
0: Ik vond van pandan vond ik heel lekker. Vond lekker.
3: Wel aanraden.
2: Je verstikt er helemaal in.
0: Nou zeg, je moet goed kouwen, hè? Goed kouwen. Max, wat heb jij gevonden?
2: Nou, een bijzonder moment in bouillonjacht gisteravond. Kijken jullie dat wel eens, toevallig?
0: Nee, eigenlijk nooit, moet ik zeggen. Nee?
3: Ik mis nu dit seizoen, maar ik was een fervent kijker. Vind het heel leuk. Ja,
2: wat vind je er zo leuk aan dan?
3: De spanning daaraan.
0: De spanning,
3: dat je gewoon weet, van het is totaal op willekeur gebaseerd. Alleen, je voelt heel erg mee met de... Als je het niet kent, je moet even uitleggen.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ja, koffertjes, ja. Op een gegeven moment gaat er een hoog bedrag weg. En dan denk je, ah, kom op nou. En dan blijft er €40 over.
2: Ja, precies. Maar het begint natuurlijk allemaal met de vragen die vooraf aan het hele publiek gesteld worden. Dan moet je het dus goed hebben op je kastje, moet je goed indrukken. En degene die dan het snelste is, die wint.
0: Ja. He,
2: en dan mag je kiezen van of ik maak een koffertje open, of ik ga door naar het finale spel, of halve finale spel. En dan kan je kans maken om daadwerkelijk tegen de bank te spelen en al die koffertjes te openen. Begrijpt u thuis?
0: Ik begrijp het, ja. Ik heb meegeschreven.
2: Heel goed. Nou, voor speler Joey uit Waddinxveen werd het gisteravond een hele bijzondere avond. Luister even hoe hij in ieder geval bij de eerste vraag al de snelste is. Let's go.
4: Er is toch echt een winnaar. En dat is uit Waddinxveen Joey Lebbing. Gefeliciteerd, Joey. Hartstikke goed. Je was echt supersnel.
5: Ja.
4: Nou ja, je weet wat ik je ga vragen. Er staan nog 4 koffers.
5: Ik ga spelen.
2: Hij gaat spelen. Nou, hartstikke goed. Lekker achterover hangen, denk je dan als Joey. Maar bij de volgende vraag gebeurt er dit.
4: Vraag nummer 3. De snelste is... Hè? Uit Waddinxveen...
5: Joey.
4: Joey Lebbing.
0: Nou ja, zeg. Hoe kan dat nou?
4: Dit is bizar. Nou ben je weer de snelste, Joey.
5: Ik weet echt niet wat me overkomt.
4: Nee. Het is bizar.
2: Ja, dat is mooi, toch? Want dan heeft hij dus nog een keer goed. Maar hij kan niet nog een keer in de halve finale zitten. Dus dan moet hij een koffertje openen. Nou, wint hij €10.000. Dat is mooi, toch?
0: Dat is mooi.
2: Ja. Maar daar stopt het niet.
0: Dan gaat het nog een keer door.
2: Luister even naar de laatste vraag.
4: De laatste vraag alweer. En dat is natuurlijk spannend voor iedereen, want dit is de laatste mogelijkheid om eventueel een plek in die finale te bemachtigen. De snelste? Nee.
0: Dit meen je niet. Die cracked the code.
4: Nee, maar dit serieus hebben we echt nog nooit meegemaakt. Ja, ik weet niet eens meer wat ik moet zeggen.
0: Uit Waddinxveen.
4: En dit is ook nog die laatste koffer. Joey uit Waddinxveen.
0: Ja, dat is mooi, man. Ongelooflijk.
2: En dan gaat hij dus naar huis met de auto uiteindelijk. Dus hij krijgt €10.000, een auto. En in het finale spel, wat hij ook nog wint... wint hij ook nog eens 130.000 euro. Dus
0: ik heb het goed.
2: Een goede dag.
0: Heeft deze man niet iets...
2: Nee, Joey is AI.
0: Ja, hij is AI.
2: Hij is de eerste AI-mens, denk ik.
0: Dat is geen mens. Creepy shit.
2: Nou ja, dat wilde ik even laten horen.
0: Mooi verhaal, mooi verhaal. Ik moest ook even lachen om een verhaal uit Oklahoma City. Dat is een typische geval dat je treuren begint met een heel happy end. De brandweer kreeg namelijk een telefoontje dat een man onwel was geworden... tijdens het maaien van zijn gazon.
2: Oh.
0: Nou, de spuitgasten die verleenden eerste hulp... en zorgden ervoor dat de man naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar er was nog één probleem, want ja, het gazon was dus nog maar half gemaaid.
2: Ja, dat kan niet.
0: De man kreeg een aanval tijdens het maaien. Nou, die brandweerlieden die besloten om de motormaaier ter hand te nemen... en maakten het werkje af, zodat als de man thuis zou komen uit het ziekenhuis... dat hij in ieder geval een strak gazon zou hebben in de voortuin. Dat is toch lief?
2: Dat is ongelooflijk hartverwarmend, zeg.
0: Ongelooflijk.
2: Dat was dus Joey uit Wat Ik Weet.
0: Joey uit Wat Ik Weet.
2: Ah, ja.
0: My.

0: jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het. Geruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.
2: Dit soort gekkies.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 op Radio Veronica.
3: Wat zullen we nou?

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Het is die Veronica met daarvoor Living in a Box met op gitaar. Deed Brian mee? Ja, Brian deed mee hoor.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Je kon het herkennen aan zijn hoge kapsel natuurlijk.
0: Uiteraard. Ja. Dat ben wat langer haar en zo. En die rode gitaar natuurlijk. Blow the house down. Het is maandagochtend 14 september. En ik moet wel lachen, want heel mijn social media zat vol met Christian Bauer.
1: Oh.
0: Ik weet niet of hij, dat is de zoon van Fransie Bauer natuurlijk. En hij treedt niet alleen in de voetsporen van zijn vader met zingen, maar hij ontpopt zich ook langzaam tot Prins Bananensplit. Wat zijn vader natuurlijk ook is geweest, hè?
1: Ja, dat is Koning Bananensplit.
0: Koning Bananensplit. Steken nog, als je er een bestelde, kreeg je een cd van Frans Bauer bij. Sorry, was. Christian zit namelijk aan tafel en die vertelt aan zijn ouders, en nu komt het, dat hij voor €200 premium lucht in zijn autobanden heeft laten spuiten. Ja, ik moest ineens denken aan wat mij vroeger over. Ik moest een vierkante cirkelboor halen bij de do-it-zelfzaak. Ja. En ik ben hem ook echt gaan vragen of ze die hadden. Ik doe maar wat. Je trapt wel eens ergens in. Maar dit is zo grappig. Premium lucht in zijn autobanden. Nou, ik denk dat de redactie van Bananensplit jaloers moet zijn op deze grap. Want Fransie, die tuint hier dus in. En dat hebben ze stiekem opgenomen. Moet je horen.
2: Ja, ik dacht, die man die weet al waar ik het over heb. Waar hij het over heeft. Die zegt,
3: ben jij nou helemaal gestoord? Dan heb je een opleiding op universiteit gehad.
2: Ja.
3: En dan zegt iemand tegen je, wat?
2: Premium lucht.
3: In je autoband.
2: Ja, ja. Ik dacht, hij zei ook, dan rijdt hij fijner en zo. En hij moest wel €200 betalen, maar het reed wel een stuk lekkerder, moet ik eerlijk zeggen.
3: Jongen, ben jij gestoord?
2: Moet je ook.
3: Ja, maar dit is toch niet gezond meer?
4: Hoe wil je bij je geld af?
3: Hoe kan je nou toch zo dom zijn?
4: Hoe wil je bij je geld af?
3: Ja. Kan je nog dommer zijn, jongen? En dan heb je nou ooit zoiets.
2: Ja.
3: Ja. Jongen, denk je toch dat je iets slims op de wereld hebt gezet?
2: Ja, sorry. Nee, beter, ja, jongens. Ja.
3: €200 voor de premium lucht.
2: Sorry, pap.
3: Ik vind het niet dom, dit is oliedom. Dit is oliedom.
0: Nee, dat is oliepeil. Dat moest je ook nog checken. Dat is een heel andere lucht.
1: Premium oliepeil heeft hij.
0: Maar hij heeft dus gewoon premium lucht in zijn banden. Maar moeten we dit vanavond aan tafel ook even proberen? Gewoon kijken of iemand erin trapt.
1: Kijk, ik wil niet lullig doen over Christian Bauer. Maar als ik een BN'er zou moeten bedenken die hier misschien intrapt, dan zou hij dan toch wel in dat rijtje staan. Hij heeft ook een beetje. Nee, Christian, hij heeft een beetje iets.
0: Oh, ja, dat hij dat echt gedaan heeft.
1: Misschien iets zulligs over Christian Bauer heen, mag ik dat zo zeggen?
5: Oh jeetje, wat sla jij ineens een afslag in? Oh,
1: ja, nou ja, sorry. Maar ik snap Frans wel dat hij denkt dat hij echt voor premium lucht is gegaan.
5: Ja. Ah, ja.
0: Ja, dat snap ik ook wel, ja. Maar ik ben benieuwd wat er gebeurt. Als een van mijn kinderen had gezegd, ja, ik heb nieuwe banden, lucht erin, dat premium kun je nu krijgen. Dat kost €200.
5: Ik denk dat jij eigenlijk je kinderen, jij moet een van je zoons kiezen en zeggen, jongens, ik heb gewoon wat nieuws nu ontdekt. Jullie moeten vanaf nu alleen nog maar premium lucht in je banden.
0: Ja, maar ze hebben niet eens geld om te tanken. Laat staan voor de premium lucht in gooien. Maar goed, Christian zit in de fiscale wereld, hè? Dus,
5: ja, ook dat nog.
0: Hij had daar een kantoorbaan, dus hij moet het wel weten, zou je toch gedacht hebben.
1: Dat zou je zeggen, ja.
0: En toch is Frans erin getrapt. En moesten wij dan weer om lachen, hè?

0: geleden kwam het uit, Sir Duke. Het is ongelooflijk. Songs in the Key of Life. Hij komt het gewoon doen. Hij komt het gewoon doen. In de Ziggo Dome, in oktober. Ja, moet je maar even op tijd kaarten regelen. Dit was Sir Duke.
1: Ja, en we hebben hier echt een enorme Jabrine hier in de studio gehad. Die echt...
0: Die wil de kaarten.
1: Beetje zweten.
0: Ja, ik heb zelden iemand zo zien zweten. Gerunkt het zelfs al. Maar hij heeft volgens mij de kaarten winnen, Jaapie. Dus dat is allemaal...
2: Zing! Oh.
0: Ja, was bijna vergeten. Zometeen gaan we Zing naar de Pink spelen. Misschien dat jij onze kandidaat wilt zijn. Maar daar moet je wel wat voor doen. Je moet namelijk heel even dit afzingen naar de Pink en sturen via de Radio Veronica app. Why do we scream at each other? This is what it sounds like. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. Zal ik het nog één keer laten horen?
1: Nog één keer dan.
2: Why do we scream at each other?
0: Nee, nu zeg je het allerbeest. Ik zei horses.
1: Oh.
0: Het is niet goed. Hoe gaat het wel verder? Laat het ons weten en stuur via de Radio Veronica app. Laat even horen hoe jij erbij hangt qua stem en zo. En dan spelen we zometeen met jou Zing naar de Ping. En het nieuws van 19:30 komt er ook aan. Ik ben zo benieuwd, Marijke, wat je erin hebt.
3: Meerdere explosies in Rotterdam en de geheimen van de kringloopmedewerker.
0: Toch.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
0: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
14: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Hi, Veronica Verkeer. 42 vertragingen, dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht weg Zaltbommel door een auto met pech, 24 minuten. Nog een auto met pech, het is weer maandag. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 41 minuten. En de langste op de A29, moet ik zeggen. Berg op Zoom, Rotterdam bij Oud-Beijerland, 1:05. 7:58, het allerlaatste nieuws met... Ketel.
3: Goedemorgen. In een straat in Rotterdam waren vannacht kort na elkaar twee explosies. Volgens Rijnmond gebeurde dat bij een geparkeerde auto en bij een huis. Vorig jaar zou daar ook al een explosie zijn geweest. We gaan een stuk meer betalen voor het onderhoud en beheer van het stroomnet. De NOS meldt dat toezichthouder ACM denkt dat een gemiddeld huishouden volgend jaar €90 extra kwijt is. Vandaag en ook morgen komen er nog meer slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis. Gisteren kwamen er ook weer 4 mensen terug, wat het totaal dan op 17 brengt. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. En misschien wel het best bewaarde geheim van de kringloopwinkel.
0: Oeh, ja.
3: Krijgen de medewerkers daar eigenlijk voorrang bij het uitzoeken van al die parels daar?
0: Heb ik mij altijd afgevraagd.
3: Ja?
0: Ik heb bij ons in het dorpje natuurlijk ook zo'n kringloopwinkel. Dan breng je wel eens wat naartoe wat je niet meer gebruikt of zo. En dan staat er zo'n balie en die mensen zien al die treasures komen er binnen. Wat gebeurt er? Mogen zij dat eerst zelf mee naar huis nemen? Of gaat dat daarna pas naar de winkel? Hoe zit dat?
3: Ik weet niet of dit bij elke kringloop hetzelfde is, maar er is nu een klokkenluider die in de Telegraaf haar verhaal gedaan heeft. Ja. En die vertelt inderdaad, er verdwijnen soms wat pareltjes als eerste bij mij in de tas.
0: Oh.
3: Toen vroeg ik mij af, oké, maar dat is op zich ook wel logisch misschien, want je bent als eerste, maar dan ga je dat ook afrekenen. Maar ze geeft ook wel een beetje door. Volgens mij betaalt ze daar dus niet voor. Want ze zegt in de krant, niemand heeft verder de ingebrachte kleding gezien, dus er krijgt geen haan naar.
0: Nee.
3: Ik benadeel er ook niemand mee, behalve misschien het kringloopbedrijf. Maar goed, daarvan krijg ik alleen een kleine onkostenvergoeding. Dus ik zie dit als een beloning in natura.
1: Nee, maar dat vind ik helemaal niet dat je daar niemand mee...
3: Nou, dat vind ik dus ook een ding.
1: Kijk, de kringloop, we vinden het allemaal wel eens leuk om een kringloop binnen te stappen. Maar voor sommige mensen is het gewoon noodzaak. Hè? Voor de mensen met een bescheiden knip, dan kom je gewoon heel graag in de kringloopwinkel, omdat je daar nog mooie spulletjes kan kopen voor een bescheiden prijs.
0: Ja, en er zijn altijd mensen die op jacht zijn naar schatten, hè? Verborgen schatten.
1: Nee, kijk, die hou je toch. Maar als je al die mensen die mooie spulletjes uit de mond spaart en die krijgen niet eens de kans om dat te kopen, ja, dan is dat toch wel een beetje lullig.
0: Dat is lullig, ja.
3: Oké, maar stel, Geer, jij zou bij een kringloop werken. Oké, wacht, laat ik het anders vragen. Is er nog ergens een LP waar jij al jaren niet aan kan komen, waar je naar op zoek bent?
0: Nee, niet specifiek.
3: Is er niet. Maar stel, dat zou er zijn.
0: Ja.
3: Dan zou je dat dan ook uit alle goedheid niet pakken zelf?
0: Als hij binnen zou komen?
3: Stel?
0: Als ik zou er werken?
3: Stel?
0: Ja, het komt toch over de balie?
3: Ja.
0: Mensen doen er niks meer mee.
3: Ja. Ergens vind ik dat ook wel weer.
1: Maar de intentie van de mensen die het naar de balie brengen is dat andere mensen het kunnen kopen. Niet om het aan jou te geven.
3: Nee. Dat is een ethisch dilemma.
0: Scheidslijn, hè?
3: Het is een ethisch dilemma.
0: Ja, ethisch, maar ook een ethisch dilemma. En het speelt nog steeds.
3: God. Het weer nog. Af en toe zon met plaatselijke bui. Vanmiddag steeds vaker droog en zonnig. 20 tot 24 graden. Maar morgen
0: is dit weer?
3: Bikini en zonnebrand. Ga de Aperol Spritz maar halen. Want dan komt de zomer weer even terug. En maximaal 27 graden.
0: Gek op spritsen. 27 graden morgen. Oké, dan. Stap met je bed.

0: voor je. Ik hoorde iemand zeggen hier, van 27 graden morgen, met wat zon. Ik dacht, pak de walkie, dan zijn jij er even bij, Katrina and the Waves.
1: Zing!
0: Het is weer zover. Maandagochtend en we gaan Zing naar de Pink spelen. 3 rondes met elk goed antwoord in je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door? Of heb je het fout? Of een blackout? Verlies je al je geld? Maar hebben wij voor jou een enorme troostprijs. In de vorm van de Act of the Morgen.
2: Kurkentrekker!
0: Die ligt lekker in de hand. Vandaag spelen we het met Ramon uit Hillegom. Goedemorgen, Ramon.
3: Goedemorgen, Gerard.
0: Kijk, jij klinkt alsof je een rustig weekend hebt gehad.
3: Ja, dat ook zeker.
0: Ja, vertel, wat is er gebeurd?
3: Nou, ik ben vorige week een beetje ziek geweest. Dus ik ben nog aardig kaal geweest ook. En het trekt nu aardig weg, maar...
0: Ja, je bent
3: weinig uitgevoerd.
0: Ja, je klinkt ook nog wat laag, moet ik zeggen, Ramon.
3: Ja, baby.
0: Verkeelpas, die is... Maar goed, ik hoop dat je goed bij stem bent verder. Want je moet alleen maar Barry White-achtige platen gaan draaien. In de denk ik, als ik eens niet meezingen.
3: Ja, dat klinkt aardig zwaar, ja, vandaag. Ja,
0: maar je bent werkzaam als vrachtwagenchauffeur?
3: Ja, dat klopt.
0: Oh, of je even een getal tussen de 21 kan noemen. Dan gaan we kijken welke vragen voor jou staat, Ramon.
3: Nummer 5.
0: Nummer 5. Ook staat daar, Max.
4: Ramon, wat zit er achter je klepje vandaag?
3: Achter mijn klepje staan allemaal mooie groene bakken.
0: Mooie groene bakken.
3: Groene bakken.
0: Containers.
3: Ja, containers.
0: Oh, kijk aan. En hoe ruik jij op deze ochtend, Ramon? Is dat nog een beetje fris?
3: Ik ruik heel fris.
0: Je ruikt fris,
5: maar dat ruikt hij zelf nog niet.
0: Nee, dat komt vanzelf. Ja. Kom vanzelf. Ramon, je gaat met ons Zing naar de Pink spelen. En die heb je zelf weten te kwalificeren om mee te doen. Want je moest dit afzingen. Why do we scream at each other? This is what it sounds like. Windows cry. Dit kan allemaal binnen en zo deed jij het.
6: When doves cry.
0: Ja, is wel mooi. Gewoon heel kort en krachtig.
6: When doves cry.
0: Wow. Ja, zeker. Nou, zijn we er klaar voor?
3: Ja, zeker.
0: Dan komt hij aan voor €50. Zing naar de Ping.
3: When I show no something.
0: Kurs van de meester, hoor. Zeker.
3: Nee.
0: Kiss and sure know something. Ga je door?
3: Ja.
0: €100. Zing naar de Ping.

0: What a man, what a man, what a Monica man.
1: Wat een man, zeg.
2: Ja, heel goed. Stal en Peppa aan de Amvok. Nou, 100 euro, ga je door?
0: Nee, ik stop.
2: Je stopt hier, echt waar?
0: Ja, ik stop.
2: Waarom? Ja, je denkt gewoon, die laatste wordt heel lastig, denk jij.
0: Ja, ik heb een volgevoel. Het gaat niet goed komen vandaag.
2: Het is maandag, je stem is nog een beetje laag.
0: Ja, ik ken een heleboel nummers, maar ik heb gewoon het gevoel dat ik het niet ken misschien. Okay.
2: Zal ik hem, wil je hem toch horen?
0: Ja, is goed.
2: Oké, okay, komt ie. Want dit was je fragment geweest.
0: Ja, from the shallow, shallow, hello.
2: Nou, op zich. Ja, was wel goed geweest.
1: Op zich goed geweest.
2: Maar toch, oké. Ja, het is jij bepaalt. Jij bepaalt. Dus die 100 euro zijn binnen, hoor.
0: Dankjewel.
2: Heel veel plezier ermee. En ja, mag jij vertellen welke we gaan draaien? Prince? Kiss? Of zal het Japan aan ook?
0: Nee, Prince is mijn held, dus...
2: Dat is een keuze snel gemaakt, natuurlijk. Ja.
0: Ja.
2: Plaats zonder Bas. Maar daar hoor je niks, daar voel je niks van. Ik ga
0: live wel, hè?
2: Ja,
0: live,
2: zeker.
0: Live wel.
2: Ja, live wel, ja, precies. Ja.
0: Ja.
2: Maar hier hoor je niet hoe de bas is. Dus dan moet je goed zelf maar even bedenken. Ik wens jij een fijne dag, Ramon.
0: Dankjewel, zelf.

0: 1984 een Prince. En hoe heet die ook alweer won? Windows Cry. Oh ja, jij was onze kandidaat, won 100 euro. En zing naar de ping. Zometeen, na 8 uur, zit je er klaar voor? Heb je alle cassette-recorders op scherp staan? Want we gaan door, zometeen, met het vervolg van de top 3000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet, je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Goedemorgen allemaal.
16: altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
21: Erop uit met een camper, in de natuur.
22: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
23: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
24: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
26: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
25: Ah, check.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 8 uur.
0: Marijke Ketel.
29: Goedemorgen. Twee mannen uit Haarlem zijn aangehouden voor het aanrijden van een kind gisteravond. Dat reed op zijn fiets toen het werd geraakt door een auto. Het is niet bekend hoe het nu met het kind gaat. De auto waar de mannen inreden werd teruggevonden in Haarlem-Noord en is door de politie meegenomen voor onderzoek. Bij een huis en een auto in Rotterdam-Krooswijk ging vannacht een explosief af, zo weet RTV Rijnmond. De auto vloog in brand en de voordeur van het huis raakte beschadigd. Er is niemand gewond geraakt. Vorig jaar zou er op datzelfde adres ook al een explosie zijn geweest. Toen was er een gezin met jonge kinderen thuis. Hulporganisatie Eurocross verwacht vandaag en morgen weer 15 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis te kunnen brengen. Gisteren kwamen er 4 mensen terug naar Nederland. In totaal zijn er nu 17 mensen weer thuisgekomen. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. En weer slecht nieuws, de energierekening gaat volgend jaar sowieso met zo'n €12 per maand omhoog. Dat zeggen de netbeheerders. Die stijging komt niet door de hogere prijzen van gas en stroom, maar puurweg omdat netbeheerders meer geld nodig hebben. Ze moeten investeren in het aansluiten van nieuwbouwwijken en bedrijven. Het weer dan, af en toe zon met plaatselijk een bui. Vanmiddag steeds vaker droog en zonnig, 20 tot 24 graden. En maak je borst maar nat voor morgen. Komt de zomer weer even terug.
0: Oké.
29: Dan wordt het maximaal 27 graden.
0: Zo, daar knetten ze. Krijg nou wat.
29: Krijg nou tandjes.
0: Ja. Ik leg mijn bikini vast klaar.
29: Ik zou het doen, Geer.
0: 72 vertragingen staan er op dit moment. Dit zijn de langste. De A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. 36 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Numansdorp. Bijna een uur vertraging. En de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen bij Eersteke. Een vrachtwagen met pech. 25 minuten vertraging.
30: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
31: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
32: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
31: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
33: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis...

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Hallo,

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week treft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.

0: 715 in de top 3000. Dat was Queen. Dat staat hier er vaak in. Hè, zeg.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
0: DJ
1: Gerard Ekdom.
0: Ja, in de lijst van Richard de Vree onder andere. Hij zit in een wereld waar influencers strijden met korte filmpjes en podcasts voor de aandacht. Blijft radio nog steeds de mooiste uitlaatklep voor de combi van humor, goede gesprekken en de allerbeste muziek. Is daar al voor geapplaudisseerd uit? Ja. Dankjewel, Richard. Ook in de lijst van Mark van Geest. Zonder radio zou het een stuk minder leuk zijn in het leven. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel. En voor Ella Dekker was het de eerste kennismaking met de muziek van Queen, 1984. Het album The Works. En er kwamen een paar hitjes vanaf, hè. Zeker wel. I Want to Bake Friet komt daar onder andere vanaf. Radio Gaga. Hammer the Fall. Het is de top 3000, maandag 14 september 2026. Het zijn de laatste dagen van de lijst. Dat betekent dat het allerbeste nog moet. The best is yet to come, zou Nova Star hebben gezongen. Kortom, het allermooiste tot aan vrijdagavond hoor je in deze lijst. En hey, is het alweer tijd om even te gaan meezingen? Zie ik daar al aanstekers de lucht in gaan? Jawel, jawel. Want Guus staat erin. Dat komt gewoon door jou, want jij hebt gestemd natuurlijk. En hij staat op
1: nummer 714.

0: staat in Rotterdam, hè? Ah. De Ahoy gaat hij doen. Dit was Guus Meeuwers op nummer 714. Dat komt door jou, want daar heb je op gestemd.
1: Je luistert naar de top 3000.
0: En het is tijd om even een teken van leven te geven. Zeker op maandag, zo vlak na het weekend, is dat helemaal geen gek idee. Dus ik dacht, ik ga even bellen met een van de stemmers voor de volgende notering. Sonja, goedemorgen.
2: Goedemorgen iedereen.
0: Hallo, hallo, Sonja Gaal. Of is het Nachtegaal na vandaag? Want je gaat meezingen natuurlijk.
2: Nou ja, als het aan mij ligt wel. Maar ik werk in een winkel en dat is niet zo'n heel veel iets.
0: Nee, is dat zo? Nee, wat voor winkel werk je dan?
2: Ik werk in de supermarkt.
0: De supermarkt. Oh, mag je dan maar niet uit volle borst meezingen?
2: Nou, doe maar niet, hè.
0: Nou, ik zou er vrolijk van worden, hoor, als je dat doet. De supermarkt. Oh, mag je dan maar niet uit volle borst meezingen?
2: Nou, doe maar niet, hè.
0: Nou, ik zou er vrolijk van worden, hoor, als je dat doet.

0: stelden hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 712.

0: mooie. Albatross! Was dit. En ja, toch een swingend instrumentaal stukje muziek, hoewel swingend.
1: Een filler is een swingend instrumentaal stukje muziek... Ja, waar je overheen kunt praten als je een langer verhaal houdt.
0: Ja, ja, ja.
1: Bijvoorbeeld het weerbericht of het laatste nieuws over de sterren.
0: Had gekund.
1: Dan lijkt het voor de luisteraars net alsof de muziek gewoon doorgaat.
0: Het is toch geinig dat Erik gewoon over de gang loopt hier.
2: Ja, hij was er net, hè?
0: Hij was hier net, ja.
3: De Radio Veronica Top 3000.
0: Het was Fleetwood Mac. Je had natuurlijk een aantal varianten van Fleetwood Mac. Je had de periode Peter Green... En je had een periode daarna. En die periode daarna, nou, er kwamen alle hits die je nog steeds dagelijks hoort. Go Your Own Way en Dreams en Come Out. Alles kwam eruit. Maar daarvoor had je een beetje de blueskant. En dit was de blueskant. Een instrumentaal nummer van Fleetwood Mac. Albert was op nummer 7 van de 12. Peter stuurt boring. Andere mensen zeggen, oh, wat heerlijk relaxed wakker worden op de maandagochtend. Ze hebben wel een beetje Leentje Buur gedaan. Want er is een nummer van Chuck Berry. Genaamd Deep Feeling uit 1957, dat een beetje neigt hiernaar. Ah, ja,
2: verdomd zeg.
0: Dit hoorde ik je, hey, Mosfert en Abraham en zo. Het geinig is wel dat die Chuck Berry dit weer uit een nummer uit 1937 ergens de inspiratie vandaan heeft gehad. Uiteindelijk wijst iedereen naar elkaar waar de inspiratie zit. Vind ik niet erg. Hou ik wel van. Beetje de mysterie in de popmuziek, dat mag. Dat is helemaal niet erg. Het was in ieder geval Albatross in de top 3000 op 712. En daardoor hadden we ook meteen weer even wat meer een teken van leven op nummer 713. Want het is maandag en je hebt het weekend maar net overleefd. Alive and Kicking, Simple Minds. En we gaan even over naar een strandtent ergens in 1983. Pikes Hotel Ibiza. Daar moet je zijn. Pikes Hotel. Daar vonden de clipopnames plaats van deze video. Ik ben er één keer geweest. En je kunt daar inderdaad de Club Tropicana bestellen. Kleine huishoudelijke mededeling. Hij is niet free. Hij is heel duur. Het is Wham!
3: Nummer 711.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Zo.
4: Wat een geld.
5: 18.000, wat verdikken me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Hij is de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Radio Veronica Verkeer met 55 vertragingen, 210 kilometer. Dit zijn de drie langste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Valkenswaard door een ongeluk. 3 kwartier. Ook een ongeval op de A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders. En de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. 3 kwartier vertraging. 3:30. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
15: Goedemorgen. De automobilist die gisteravond in Haarlem een kind aanreed, heeft zichzelf gemeld bij de politie. Hij is aangehouden, net als de bijrijder. De auto is ook teruggevonden in Haarlem-Noord. Het onderhoud aan het energienet kost zoveel geld dat de rekening volgend jaar met zeker €12 per maand stijgt. Nog los is dat van de hogere prijzen voor gas en stroom zelf. 2 explosies dan vannacht in Rotterdam-Krooswijk. In dezelfde straat was er eerst eentje bij een huis en daarna bij een auto. Een jaar geleden ontplofte er ook al wat in diezelfde straat, volgens RTV Rijnmond bij hetzelfde huis.
14: Het heeft heel hard op knop drukken, zeg ik.
15: Het weer nog af en toe zon, plaatselijke buitje. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. 20 tot 24 graden. En morgen komt de zomer weer even terug. Dan wordt het maximaal 27 graden.
14: Maar 12 ochtends en 15 middags? Of, maar echt 27?
15: Ja, het wordt mij wel beloofd er weer online nu.
14: Ongelooflijk, zeg. Ja, nou, ja. Ik pak de bikini er vast bij. En de volgende notering.
16: Gerard Ekdom.
14: We zijn gebleven bij Ultravox op nummer 710.
16: Dit is Veronica.
14: Vienna.
16: Nummer 710.

0: had een mooie oranje deur had hij geschilderd. Ik wilde die jou even laten zien. Kijk, dit is mijn deur. Het was Teddy Swims. Wat een held, wat een zanger, wat een nieuwe fenomeen hebben wij te danken aan deze Teddy Swims. Dit was denk ik zijn eerste hit. Dit was 2023. Toen kwam dit uit The Door. En nu al veel in deze lijst. De top 3000 op nummer 709. En daarvoor help hoop stemmers op Ultrafox ook. Vienna. Dat is toch een bijzondere plaat. Zoals Nico zegt, geen gitaren. Nee, geen gitaren, maar wel sfeer. En alles over een prachtige stad. Het wordt huilen in Wenen. Vienna op 710. Het is tijd voor een muzikale oppepper. Even een lijntje leggen met Patrick Molenaar. Hallo Patrick.
1: Ja, hallo, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Het moment is daar, het is zover. Hè?
1: Ja. Ja. Het is zover. Ja. Het mag gebeuren.
0: Het was even wachten op deze LP voor de echte fans. Maar ze waren weer aan de drugs en dat hoorde je meteen, hè?
1: Ja. Ze hadden er moeite mee, ja, dat klopt.
0: Absoluut. Dat waren de Red Hot Chili Peppers. Ineens waren ze terug. Met Californication. Heb je die plaat opgegeten en elke keer weer herbeleefd?
1: Luister, grijs gedraaid en ik heb de plaat onlangs weer opnieuw, of de LP weer opnieuw gekocht. Want het is een geweldige plaat, absoluut.
0: Oh, je had hem nog niet op LP?
1: Ik had hem nog niet op LP.
0: Ja, mooi is dat, hè? We hebben in 2026 zijn we beland. En vroeger, heb je hem op CD? Ja, dat hebben we op CD. Nu moet je hem op LP hebben.
1: Ja, geweldig.
0: Ongelooflijk. Mooi.
1: Ja.
0: Want een van die, sterker nog, dit was de eerste single die ervan afkwam. En je hebt hem in je lijst gezet. Wat vind je zo ongelooflijk goed aan het nummer Scar Tissue?
1: Nou, ik vind de kippenvel van het krijgen is zeg maar de tekst die ze zingen van With the Birds I Fly Up. I Show This Lonely View. Dit is echt, ja, het spreekt genoeg. Hè? Ik bedoel, de eenzaamheid die ze uitspreken. De struggling met de verslaving die ze hebben. Het is gewoon, het is een kippenvelzin, absoluut.
0: En je zegt ook inderdaad een mooie gitaarsolo.
1: Ja, ook een mooie gitaarsolo. Oh. Zit er begint het al, hè?
0: Ja, daar hebben we hem al. Dankjewel voor het stellen, Patrick. Zet hem hard.

0: luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 707.

0: Zo, deze hadden we lang niet gehoord, zeg. Leuk, ABBA, nummer 707. Het was de 20ste en tevens laatste top 10 hit in Engeland voor ABBA. Wij kregen nog The Day Before You Came en Under Attack. En het album heette The Visitors. One of Us is Lying. En daarvoor, ja, Red Hot Chili Peppers. Nummer 708 en Scar Tissue. Het is de top 3000 bij Radio Veronica. Zometeen zwaait er iets. De Police.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Nu superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen. Ik kom

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 9 uur.
7: Bijna 9. Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind op een fiets gisteravond. De bestuurder reed door, maar heeft zichzelf inmiddels gemeld na een oproep van de politie. Hij vertelde ook waar hij de auto had achtergelaten. Die is meegenomen voor onderzoek. Het is niet bekend hoe het nu met het kindje gaat. In een straat in Rotterdam-Krooswijk, waar vorig jaar een explosie was bij een huis, zijn nu weer ontploffingen geweest. Dit keer bij een auto en bij hetzelfde huis, zo meldt regiozender Rijnmond. Waarom dat huis nou een doelwit is, is nog niet bekend. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt. Niemand is gewond geraakt. En actrice Loes Haverkort is geopereerd aan een tumor in haar hersenen. Bijna alles is weggehaald en verdere behandeling is niet nodig. Dat schrijft ze op Instagram. De tumor werd ontdekt na lichte epileptische aanvallen. Loes Haverkort is bekend van onder meer de tv-serie Oogappels, deed mee aan Het Perfecte Plaatje en ze is nu te zien in de Netflix-serie The Eetclub. Het weer nog, af en toe zon met plaatselijk een bui. Vanmiddag steeds vaker droog en zonnig. En het wordt zo tussen de 20 en de 24 graden.
7: Jawel. 37 vertragingen. Dit zijn de langste op dit moment. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Leende. Nog steeds druk daar, 27 minuten. A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders. Ongeval, 25 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 3 kwartier vertraging.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
13: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.

0: Adele. Op nummer 705 in de top 3000. A million years ago.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
3: DJ
1: Gerard Ekdom.
0: Het leek overal op, hè? Toen deze uitkwam waren we allemaal in paniek. Oh, wat, waar lijkt het allemaal op? Oh.
4: My heart is paralyzed.
0: 50 ways to say goodbye van Train. Het leek op The Phantom of the Opera. Daar leek het ook op. Er was nog een Braziliaan die zich meldde. Hallo. Ik heb dit geschreven, dit komt bij mij vandaan. En toen klonk het ineens zo.
5: Schepsel?
0: Nee, deze. Boleros van Martino da Villa. En toen kwam ik ineens met Patrick Duffy en Together We're Strong. Ja, dus dat had allemaal... Het leek eigenlijk overal op, maar het is wel een grote hit geweest. A million years ago. Letterlijk. En daarvoor nummer 706. Het was The Police. Message in a bottle. Top 3000, editie 2026. Tot aankomende vrijdag hoor je ze allemaal voorbij komen. Het allerbeste, maar we zijn in de laatste fase terechtgekomen. Ik kreeg zelfs een appje vanuit Samos. Wij genieten van de top 3000 vanuit het zonnige Samos. Al dus John, dankjewel voor het doorgeven. Dat is toch altijd geinig. En we gaan even bellen met Randy Delhez. Hallo Randy, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Het is tijd om terug te gaan in de tijd. Dat gebeurt vaker in deze lijst. Maar jouw kennismaking met Bruce Springsteen.
6: Ja, wat zou ik zeggen? Mijn vader die was grote fan. En die, in het weekend dan, ging hij altijd cd'tjes opzetten. En dan vaak Bruce Springsteen. En dit was een van de nummers die daar op stond. En toen kon ik nog niet zo heel goed Engels. Want ik was denk ik een jaar of 9. Maar ja, de titel die vond ik helemaal fantastisch. Dus sindsdien hou ik wel van dit nummer, ja.
0: We gaan letterlijk terug naar de glory days, hè? Oftewel de goede oude tijd.
6: Ja, precies.
0: Heerlijk, nou zet hem keihard, want mede door jouw stem staat hij op.
1: Nummer 704.

0: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 703.

0: van de favoriete platen van Donald Trump. Hij gebruikte de term Rocketman als bijnaam voor de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, omdat hij bezig zou zijn met het ontwikkelen van kernwapens. En het zou niet verbazen, maar Bernie Taupin, een van de schrijvers van dit nummer uiteraard, die was daar niet blij mee. In een interview liet hij weten dat hij het een verontrustend idee vond dat de derde wereldoorlog zou kunnen beginnen door het gebruik van mijn Rocketman. Dat ken niet. Ik snap daar iets van, maar goed, op nummer 703 in deze les, prachtige plaat. En daarvoor Bruce Springsteen en Glory Days. Een appje van de René, die zegt geweldig dat de liefde voor Bruce Springsteen van vader op zoon wordt doorgegeven. Voor mij herkenbaar. Vorig jaar samen met mijn oudste zoon naar het Goffertpark geweest en samen genoten van The Boss. Glory Days in de top 3000. En dan nu, ja, een treurig verhaal eigenlijk, want het gaat over een ex-vriendin van meneer Armstrong, de zanger van Green Day. Opgeruimd staat netjes, maar ik hoop toch dat je de tijd van je leven hebt gekregen. Good riddance, op!
1: Nummer 702.

0: do.
1: Leveren vuurwerken. .nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Ken jij de nieuwe volledig

0: ook direct een proefrit.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Is ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Veronica Verkeer met 11 vertragingen hebben van dit de drie langste zijn. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Prins Klausplein door een auto met pech, 13 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht door een ongeval, een uur vertraging. En een ongeval op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel.
12: Gerard Ekdom.
11: Top 3000 en er staat me een dijk van een plaat klaar. Iemand die even wil aankomen. Ja, ja, ja, ja. Kom er maar in hoor.
13: Hallo, met Nina Bos. Hallo. Ik ben al jaren fan van de dijk. We hebben vreselijk mooie muziek gemaakt. Jammer dat ze niet meer optreden. En vooral het nummer Ik kan het niet alleen van de dijk vind ik heel erg mooi. Fijne uitzending.
12: Nummer 701.

0: 1989. En Ronald Orzabal en Kurt Smith kwamen met een nieuw album uit. Dat heette The Seeds of Love. En er stonden een paar waanzinnige liedjes op. Advice for the Young at Heart. Sowing the Seeds of Love. En dit was de tweede single met een glansrol voor Alida Adams, die zij hadden ontdekt in een nachtclub. Ze dachten, wie is dit? Die gaan wij gewoon een rol geven op ons album. Maakt ons niet uit. Als er maar wat zingt, dan wordt dit Woman in Chains.
1: De top 3000.
0: Met Phil Collins op drums. Leuk als je dat niet weet. Luister maar eens goed. Heel veel stemmers. Mensen vinden dit prachtig op nummer 700. Woman in Chains. En daarvoor op nummer 701. De Dijk. Ik kan het niet alleen. Nog even terug naar een regenachtige zondagmiddag in juli 2011. Ik verveelde me de pleuris en ik zat in mijn studio en stuitte op een videoclip van ene Gotye. Die kende ik al, want die had al een geweldige plaat uit met Learn a Little, Given a Lovin'. Vonden wij leuk. Dus ik was wel geïnteresseerd in die aan het maken was. En ik zag en ik hoorde en ik dacht, dit is iets. Er is iets met dit nummer. De volgende dag dacht ik ga het maar eens draaien. Maakt me niet uit of het uitkomt, maar ik moet dit aan de mensen laten horen. Er is iets met dit liedje. Nou, dat was blijkbaar niet de enige, want binnen een hele korte tijd werd dit meteen nummer 1. En een van de best verkochte singles aller tijden. En eigenlijk heeft Gotye er heel weinig aan verdiend. Het komt door dit sampletje van Louis Bonfa uit 1968. Hij zette zijn naam eronder. En bijna alles, meer dan de helft van de royalties, ging allemaal naar de nazaten van Louis Bonfa, want die is er niet meer. Maar die kunt er nog steeds erg goed van eten. En ja, wat is er met Wally de Bakker gebeurd na dit gigantisch succes? Hij wist het niet meer, hij trok zich een beetje terug. Zij bleef de eeuwige eendelsvlieg. Kim Ross zong mee, Somebody That I Used To Know op.
1: Nummer 699.
2: Now and then I think of when

0: jaar lang hield hij ons bezig. 1 jaar lang was hij de superster. And now he's just somebody that we used to know. Die Gotje Danne en Kibra, somebody that I used to know in de top 3000. Genoteerd. Even kijken bij de getallen. Ja, nummer 699. En dan nu. Oh, een klassieker. Echt een klassieker. Met heel veel stemmen en terecht ook. Sandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Gerard.
0: Ja, wat fijn dat je hier op gestemd hebt. Dat is zo'n goede plaat.
1: Ja, zeker.
0: Want wat gebeurt er als je deze plaat hoort?
1: Ja, ik denk jeugdsentiment. Ik was 5 toen deze plaat uitkwam, blijkbaar. Ik ben er mee groot gegroeid.
0: En steeds,
1: ik word er altijd heel vrolijk van.
0: Dat is gewoon, dat zijn van die platen die zitten in je boodschappenmandje, die gaan altijd mee.
1: Ja, of in je genen, of ja, ik weet het niet. Het is inderdaad eentje die altijd gedraaid wordt bij ons.
0: Ja, en de titel spreekt boekdelen, want Sandra, welke plaat gaan wij horen nu?
1: More Than a Feeling van Boston.
0: Ja hoor, heerlijk, dankjewel voor het stemmen.
1: Joe, graag gedaan.
0: En meezingen mag op
2: nummer 698.

0: Vooral bij boxers is deze heel populair. Don't give up the fight van nummer 697. En daarvoor It's More Than a Feeling. Een klassieker van Boston. Het is de top 3000. Met zometeen hier achter de grote microfoon. Marisa.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Verscholen is

0: abonneer.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Jongeren die in een Nederlandse jeugdzorglocatie in Spanje zaten, zijn teruggehaald hierheen. Volgens Nieuwsuur waren de omstandigheden namelijk niet goed. Zo kregen ze als straf minder te eten of moesten ze op een paal zitten. De Nederlandse inspectie wist ervan, maar informeerde de Spaanse inspectie niet. Een voortvluchtige Pool is opgepakt in het Brabantse Dinteloord. Hij werd internationaal gezocht voor zware mishandeling en moord op zijn vader. De man werd verrast door de politie toen hij aan het werk was. Hij wordt uitgeleverd aan Polen, waar hij een levenslange celstraf kan krijgen voor de moord. We zijn volgend jaar gemiddeld 12 euro per maand meer kwijt aan energie. De netbeheerders hebben het geld nodig om de problemen op het stroomnet op te lossen. Er zijn nu wachtlijsten voor bijvoorbeeld het aansluiten van nieuwbouwwijken. De investeringen om dat op te lossen zien we dus terug op die energierekening. En een jongen van 13 werd dit weekend in de buurt van Spijkenisse betrapt met de auto van zijn ouders. Hij had de reservesleutel gepikt en 3 vriendjes opgehaald. Hun ritje eindigde in een berm waar ze niet meer uitkwamen. De politie heeft de 4 tieners naar huis gebracht. En de bestuurder kreeg meerdere bekeuringen mee. Het weer dan, af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Maar vanmiddag steeds vaker droog en ook zonnig. 20 tot 24 graden. En Marisa?
4: Oh, ja, Marijke.
3: Morgen komt de zomer weer even terug.
4: Oh, echt waar? Is het weer rokjesdag morgen?
3: Rokjesdag, 27 graden.
4: Oh, in Zuid-Limburg zeker? Of overal in Nederland?
3: Het Peer Online heeft het gewoon over dat dit overal in Nederland een beetje het plaatje is.
4: Oké, lieve mensen. Bedoel, er zijn ook een heleboel mensen van Team Herfst. Maar ik kan me ook voorstellen dat het merendeel van de mensen gewoon nog even wil genieten van het staartje zomer. Kunnen we niet een soort van collectieve vrije dag doen? Gewoon dat het hele land morgen vrij is.
3: Ik hoop dat onze baas Robert-Jan meeluistert.
4: Ja, dat hoop ik ook. En alle andere bazen van Nederland. Want bij deze is dit mijn voorstel. Marijke, dank je wel.
3: Graag gedaan.
4: Ook voor het voorzetje. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A1 Amersfoort Amsterdam bij Eembrugge. Daar is een ongeval gebeurd. 9 minuten extra. En de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Terbrechtseplein. Dat doe je er 10 minuten langer over. Ten slotte de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West. Daar is een ongeluk gebeurd. 17 minuten extra.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
7: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
8: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
20: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.

0: Het is een track die zo zwoel is dat de ruit hier in de studio spontaan beslaan. 10cc, I'm Not In Love. Het is toch de ultieme soundtrack voor iedereen die keihard in de ontkenningsfase zit. I'm Not In Love, it's just a silly phase I'm going through.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Ja, en even een leuk verhaal voor op deze maandag. We moeten er allemaal weer tegen aandag. Want tegenwoordig tover je zo'n gelaagd, dromerig achtergrondkoor natuurlijk gewoon heel simpel met één muisklik uit je computer. Maar in 1975 ging dat bij gebrek aan computers en samplers net even een stukje primitiever. Dus heeft de band serieus 3 weken lang tapes aan elkaar gelijmd om die muur van geluid te creëren. Ze hebben het geteld. Het zijn uiteindelijk 256 gestapelde stemmen. Maar goed, dan heb je dus wel een onvergetelijke hit die een welverdiende 695ste plek in de top 3000 van Veronica krijgt. Een heel goede morgen. Top dat je weer bent ingetuned. Heb je het stekketje er net pas in gedaan, dan heb je YouTube gemist met New Year's Day. Maar geen zorgen. Er valt nog genoeg te smullen. We hebben Peter Gabriel, we hebben Sting, we hebben de Golden Earring, we hebben de Foo Fighters en nog zoveel meer lekkers dat we gaan uitpakken. Maar eerst heb ik Taylor Swift voor je. En ja, weet je, ik denk dat Joey beter kan zeggen wat ze gaat zingen dan ik.
3: Hey Radio Veronica, Joey hier. Ik heb op dit mooie nummer gestemd vanwege de prachtige vocalen van Taylor. Ik vind het mooi hoe haar stem van een rustig begin naar een steeds krachtiger en emotionele einde gaat. Ik heb het hier over Cardigan van Taylor Swift bij

Ja, heel inclusief waren ze niet, hè, die Four Non-Blondes. Ik bedoel, ja, bij de eerste, de beste blonde highlight werd je de band uitgekikt. Maar wat een plaat is dit, hè. What's Up, nummer 693. Goedemorgen, het is de top 3000. En de temperatuur die stijgt, dat voel je misschien wel. We gaan terug naar 1988 voor misschien wel de meest rauwe en mysterieuze track die Michael Jackson ooit gemaakt heeft. Het is de ultieme rock vibe. Die legendarische gitaarsolo van Steve Stevens. En een verhaal over een groupie die wel heel gevaarlijk dichtbij komt. Dirty Diana, nummer 6.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
4: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Zo.
7: Oh, wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.

0: Download de app en start met vinden.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
2: Goedemorgen, het is 11:02. Radio Veronica met de top 3000. Zometeen gaan we verder met Pieter Gabriel, Salisbury Hill. Na de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen, Oud-Dijk, daar doe je er 8 minuten langer over. De A50 Os Arnhem bij Renkum, een vertraging van 6 minuten. En tenslotte de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg, ongeval gebeurd. Het 19 minuten vertraging en het duurt allemaal nog tot 11 uur. Dus dan weet je een beetje waar je aan toe bent.
3: Marisa.
4: Dit is Veronica.
3: Nummer 691.

akelig actueel deze. En Mark is het met hem eens. Sommige nummers blijven helaas altijd actueel. Merel die zegt, waarom zijn het toch altijd de Russen? En Olga, ja, die reageert alsof ze met elkaar in gesprek zijn. En die zegt, ach, wat jammer dat Sting alle Russen over één kam scheert, want wij willen de oorlog echt niet. Nou, het is toch goed dat je dat even genoemd hebt. Russians van Sting op nummer 690 in Veronica's top 3000. Hey, en vind jij het goed? Ja, ik denk, ik check het maar even. Vind jij het goed dat ik je speakers even flink op de proef stel? Want ja, we gaan naar de absolute eredivisie van de Nederlandse rock. En dit is een track met zoveel energie dat je spontaan zin krijgt om toch maar af te spreken met die blondine, waarvan je weet dat ze je gegarandeerd in de problemen gaat brengen. Maar ja, je kan er simpelweg niet weer staan. Nummer

0: nummer 688, Rehab van Amy Winehouse.
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: Daar is op gestemd onder andere door Rick Jansen, door Feike van Benten en door Wiebe Heisma. En die zegt, och, wat een legende is zij. Erg mooie muziek gemaakt en wat een prachtige stem. Nou, ik sluit me daar helemaal bij aan. En we gaan naar nummer 687, daar vinden we de Foo Fighters. En ja, we krijgen heel veel mooie audio-apps van mensen die op liedjes hebben gestemd. En vaak maken die gewoon zoveel indruk, ook die van Richard. Het is een soort van column, maar luister, Richard heeft er echt goed over nagedacht.
2: Hallo daar, toppers van Radio Veronica. Ik heb gestemd op Learn to Fly van de Foo Fighters, omdat het lied kracht geeft aan iedereen die wel een stuk loopt. In een steeds drukker wordende wereld waar iedereen steeds harder en soms oneerlijker moet vechten voor zijn recht op een bestaan, is het juist zo belangrijk om elkaar te zien en een lichtpunt te zijn voor een ander. We willen steeds meer en meer en lopen steeds vaker vast. Hook me up a new revolution. Doe af en toe eens een stap terug en kijk naar wie er echt belangrijk zijn in je hart. En zie dat je de kracht zult vinden om je dromen weer tegemoet te kunnen vliegen. Alvast een topdag toegewenst allemaal. Groetjes.
0: Wauw.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Veronica. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Kom naar de Meer Miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst, schrijft Omroep Gelderland. In de trein zaten 150 mensen. Er zouden 2 gewonden zijn. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde betonblokken. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Onlinebank Revolut heeft waarschijnlijk ook de gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen gegeven, schrijft BNR. Revolut dacht dat iemand van de overheid om de data vroeg, maar het waren criminelen. Die hebben het online gezet. Daarbij zitten ook paspoorten, zoals eentje van zangeres Jade Lauren. Bij een locatie van jeugdzorg in Spanje waren de omstandigheden zo slecht dat jongeren zijn teruggehaald naar Nederland, meldt Nieuwsuur. Ze kregen bijvoorbeeld als straf minder te eten. De inspectie wist daar al langer van, maar kon niks doen. Dat kon de Spaanse inspectie wel, maar die werd niet gewaarschuwd. En de 40ste editie van Open Monumentendag is druk bezocht. Ongeveer 1,8 miljoen mensen gingen op pad. En dat waren er ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ze konden kiezen uit 6.000 monumenten. Veel rondleidingen waren volgeboekt, zoals de atoombunker in Arnhem. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden.
9: Oh yeah. Oh, dat, sorry, ik heb daar nu al zin in. Even een klein voorpretje. Dankjewel. Radio Veronica, verkeer dan door Flitsmeister. De A6 en Meloord Lelystad bij Urk. Daar doe je er 7 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Een vertraging van 12 minuten.
15: Liever kips, vega, broodbeleg dan gewoon vega, broodbeleg. Omdat kips, vega, broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega, broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
19: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
22: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week treft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes.
0: Alle tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 685.

0: blijven zitten. Ja, dat laten we wel zijn, dat is natuurlijk gewoon geniaal.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Stromae en Papa Oute op nummer 685. Heel goedemorgen, tof dat je luistert naar de top 3000. Ik ga iets heel fout zeggen, maar ja, ik ga het toch doen. De nummers worden kleiner en de hits worden groter. Ik denk dat iedereen bij ons op de redactie nu met de ogen rolt. Want het is zo'n radiocliché die je eigenlijk niet mag noemen. Maar het is gewoon zo. Ik voelde hem en dan gooi ik het er gewoon uit. Het is nu tijd voor een flinke dosis Amsterdamse flair. En pure emotie en een denkbeeldig ijskoud biertje. Ik weet, het is nog vroeg, maar stel hem je toch eventjes voor. Want we gaan naar de man die met één zin een hele kroeg aan het zingen en aan het janken krijgt. Dat is natuurlijk André Hazes. En Tim kan het beter vertellen.
3: Hey Marisa, Tim hier. Ja, André Hazes was de soundtrack van mijn tienerjaren. Van concerten in Ahoy tot Olympisch Stadion, de uitvaart in de arena. En dan specifiek dit nummer, cover van You Don't Owe Me. Krachtig, de boodschap, wat er ook gebeurt, wacht maar, ik kom terug. Heerlijk. 3 minuten lang, volle borst, genieten. Zeg maar niets meer.

0: dat je gewoon bij sommige songtitels dat je je dan uitgedaagd voelt. Dus in dit geval You Can Always Get What You Want van Rolling Stones op nummer 683. En dat je dan denkt, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Ja, dat had ik zojuist. Radio Veronica Top 3000. En weet je, soms komt er een appje binnen. Nou, dan zit ik hier weer zo met kippenvel. Zoals dit prachtige bericht van Christel.
1: Hey Marissa, Christel hier. Together Again van Janet Jackson was het lievelingsliedje van mijn zusje, die veel te vroeg is overleden aan leukemie. Je hoort hem bijna nooit meer, maar op de momenten dat het leven even tegen zit, ja hoor, dan komt precies dat nummer voorbij. Alsof ze heel even meekijkt en zegt, het komt goed.
0: Nou, lieve Christel, ik denk dat je zusje er weer even voor je is. Want het is Janet Jackson, Together Again, op nummer 600.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: Wilfried.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed.
3: IKEA, nog even die laatste zonnestralen meepakken?
4: Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ja, goedemorgen, 11:30, Radio Veronica met de top 3000. We gaan zo meteen verder met Kane en Rain Down on Me. Goed nieuws, geen actueel weerbericht, gewoon een plaat in dit geval. Maar eerst het Veronica verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, dat doe je er 16 minuten langer over. De A28 Zwolle Amersfoort bij Hattermerbroek, daar staat een auto met pech. En dat geeft jou ook pech, namelijk zo'n 12 minuten. En dan de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof, 8 minuten.
4: Marisa. Nummer 681.

Never Walk Alone, de legendarische versie van Jerry and the Pacemakers. Op nummer 680, ja, wat een sfeer en wat een boodschap. Het maakt helemaal niet uit hoe je dag was of hoe stormachtig de wind buiten ook waait. Je luistert hiernaar en ja, dan weet je gewoon ergens toch diep in je hart wel dat het goed komt, hè. Tijdloos meesterwerk. Nou, nu heel wat anders. Ik zou zeggen, zet je schrap voor ja, toch wel een soort van muzikale vlucht. Laten we even lekker met z'n allen opstijgen. Want we gaan naar een van de meest ambitieuze en indrukwekkende tracks die ABBA ooit heeft opgenomen. Het is geen glitter, ook eigenlijk niet echt vrolijke pop die we van ze gewend zijn, maar een mystiek, dromerig meesterwerk met fantastische harmonieën. En een baslijn die je meesleept tot ver boven de wolken. Dit is Eagle op 679.

0: Zo mooi wat er gebeurt, hè? In de Radio Veronica app nu ik deze draai. Door de ABBA en Eagle. En nou, Leida zegt bijvoorbeeld, vanaf dat ABBA het Songfestival heeft gewonnen, ben ik gek op hun muziek. Ik heb ook gruwelijk veel LP's van ze. En Eagle is mijn favoriete nummer.
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: Nou, dan bofte jij even. En Tjerk die zegt, ja, dit is gewoon het beste nummer van ABBA ooit. En Ingrid zegt, oh, wat is hij toch prachtig. En Jean-Paul die is ook erg onder de indruk van de tekst. Het is inderdaad mooi. Ik zal nooit vergeten, het waren de jaren 80. Ik zat in de auto met mijn ouders. Ze waren op vakantie in Frankrijk. En we reden door zo'n prachtig indrukwekkend berglandschap. En op het bandje van ABBA kwam deze voorbij. En mijn ouders die pakten elkaars hand en die zeiden tegen elkaar, als we later dood zijn, dan willen we dit liedje op onze begrafenis. Ik luisterde net even een klein beetje anders naar, maar wat een mooi liedje inderdaad. Hey jongens, we hebben een bericht van Bart, luister.
2: Hey Radio Veronica, Bart hier. We gaan zo meteen luisteren naar een van mijn favoriete nummers aller tijden. AC/DC met Back in Black. Met recht een van de beste nummers van AC/DC. En voor mij mijn favoriete roadtrip. Omdat je er meteen vanaf seconde 1 snoeihard in zit.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
19: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Eufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
20: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
21: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
22: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
23: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
24: 18 plus, speel bewust.
25: Ja.
26: Echt serieus?
25: Zo.
26: Wat een geld.
25: 18.000. Wat verdikken me.
24: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
27: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
24: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte. Er wordt volgens Zwitserse media onderzocht of hij schuld heeft aan het ongeluk en de dood van 5 passagiers. 40 mensen raakten gewond, van wie er 10 nog in het ziekenhuis liggen. Op een spoorwegovergang in Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst. Er zaten ongeveer 150 passagiers in de trein, van wie er 2 gewond zouden zijn. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De machinist en de vrachtwagenchauffeur raakten niet gewond. De NS verwacht dat er tot het begin van de avond geen treinen rijden bij Ermelo. Finland doet net als Nederland mee aan een Frans initiatief om andere landen te beschermen met kernwapens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld met kernwapens uitgeruste Franse straaljagers in Finland worden gestationeerd. Dat land heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. En de gegevens die criminelen hebben buitgemaakt bij online bank Revolut zijn van een beperkt aantal klanten. Dat zegt de bank na een onderzoek van BNR. Revolut dacht de data aan een overheidsinstantie te geven, maar werd dus misleid. De bank zegt dat het alleen gaat om gegevens en niet om het geld van klanten. Het Veronica Weer van Weer Online. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden.
5: Oh, lekker. Nou, Mario, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 14 minuten extra. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hattermerbroek, auto met pech, 10 minuten vertraging. En tenslotte de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Neerbos, daar heb je 9 minuten geduld nodig.
13: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
26: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
28: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
26: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
28: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
29: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
30: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
29: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
30: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: bij Van Mossel Exclusive Deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
0: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.

0: Het bewonderen van de Midnight Sky, dat is ook zo'n fenomeen dat mooi is. Die oneindige leegte en dan die miljarden sterren. Je hoort het sloopkogeltje zelf, Miley Cyrus, op nummer 674.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Ja, goedemiddag. En terwijl jij misschien wel lekker aan je lunch zit, heb ik al nummer 674 voor je. 73, 74. Die is voor El Giro. Ja, sorry, tellen is soms lastig op maandag. We moeten er allemaal weer tegen aandacht. Maar we zijn bij nummer 674. Die is voor El Giro. En dat is een mooi verhaal, want het Amerikaanse platenlabel van El, die dacht dat dit nummer compleet zou floppen. Ze bracht het in Amerika niet eens uit op single, maar ja, wij in Nederland, wij kennen natuurlijk kwaliteit, hè, als we het horen. En dat kunnen we gewoon. En we hebben er zo'n gigantische hit van gemaakt. En we hebben die Amerikanen laten zien hoe je echt feest viert. Deze track is zo funky dat je heupen spontaan een eigen leven gaan leiden. We gaan het dak op, we gaan champagne drinken en we laten ons meeslepen door de ultieme jazz-poplegende El Giro met de Roof Garden op nummer 674.

0: handig is, maar ja, waar je dan toch ineens in belandt. Ik zeg het nu alsof het heel normaal is. Dat is natuurlijk niet per se zo. Maar goed, daar gaat dat liedje over, voor de duidelijkheid. En van het ene ga je dan naar het ander. Het is een glijdende schaal. Dan komen we terecht bij de Sex on Fire van de Kings of Leon op nummer 672. Ik kan er natuurlijk van alles over vertellen, maar John kan het nog beter.
1: Hey Marissa, John hier. Ik heb gestemd op Sex on Fire omdat ik zo'n enorme fan ben van de Kings of Leon. En ik kwam ze al tegen in 2003 toen ik in Manchester studeerde en ze daar een geweldig concert gaven. Southern Rock, een beetje in de stijl van de Holman Brothers, maar wel lekker. Maar ja, net als bij de Oasis en de Kings kreeg de broertjes nogal ruzie en ik verloor ze daardoor uit het oog. Totdat ik een paar jaar later terug in Nederland dit geweldige nummer op de radio hoorde. Ik kon horen echt niet geloven dat dit de Kings of Leon waren die zo'n energiek nummer konden maken. Goed voorbeeld van hoe een indie bandje de succesvolle stap maakt naar arena rock.

0: of Leon hier bij Radio Veronica in de top 3000 Sex on Fire op nummer 672. Op 671 vinden we Neil Young met Old Man, een prachtig liedje. En luister even naar Huip.
1: Hey Marisa, goed om deze klassieker van Neil Young weer eens voorbij te horen komen. Gelukkig ben ik zelf met mijn 22 jaar oud nog geen Old Man, maar kan ik wel enorm genieten van dit nummer. Hierbij Old Man van Neil Young. Groetjes van Huip.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hijs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
5: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.

0: doneer.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Goedemiddag, het is 1 minuut over 30:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, een kwartier extra. En A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, dat doe je er 16 minuten langer over. En tenslotte de A50 Arnhem-Os bij Ewijk. Daar is een ongeval gebeurd en je hebt daar 19 minuten geduld nodig.
7: Marisa. Nummer 670. All right.

prachtig, R.E.M. Night Swimming. Een plaat die zo sfeervol is dat het in de studio hier spontaan voelt alsof de zon zojuist is ondergegaan. Is toch wel mooi deze, hè? Een soort van eerbetoon aan een onbezonnen jeugd en stiekem 's nachts het water induiken. En, oh, het is zo'n meesterwerk. Ik zit hier echt nog even een beetje na te genieten en ik zie in de app dat dat voor heel veel mensen geldt. Billie Eilish komt eraan. Als we het hebben over dat soort platen, dan past zij natuurlijk ook zeker in dat lijstje. Everything I Wanted hoor je zo meteen naar deze van Europe. En het is de final countdown, mocht je je afvragen. Het is niet de eerste, de beste countdown. Het is de final countdown op 668.

0: De beste muziek aller tijden. Bij Radio Veronica.
1: Hey Radio Veronica, Shasta Maj hier. Ik heb gestemd op Everything I Wanted van Billie Eilish. En ik vond het als kind altijd al een heel leuk nummer. En ik denk dat hij sowieso een plekje verdient in de top 3000. Het was een van de eerste nummers die ik luisterde van Billie Eilish. En het is gewoon nog steeds een topnummer. Groetjes!
2: I had a dream.

0: Ja, dat is mooi, hè? Everything I Wanted van Billie Eilish. De dame die hier naar de popmuziek toch wel behoorlijk heeft omgedraaid. En laat schudden op de grondvesten met al haar bijzondere versies van liedjes. Everything I Wanted op nummer 667. We gaan naar Queen met It's a Beautiful Day, nummer 666. Ik denk natuurlijk altijd aan zeehondjes. Even checken waar Hannes aan denkt.
1: Hey Marissa, Hannes hier. Ik heb gestemd op It's a Beautiful Day van Queen. Omdat het gewoon een fantastische plaat is. En omdat je niet moet schuilen voor de regen, maar gewoon dansen moet in de regen. Fijne uitzending.

even lekker spacen op Queen met It's a Beautiful Day op nummer 666. Zometeen is die hier, the man, the myth, de Rob Stenders. Hij gaat verder met de lijst. Ik draai Boudewijn de Groot nog voor je. Weltrusten, meneer de president. Ja, je moet een beetje plechtig zeggen, hè, als je hem aankondigt. Nummer 665. Meneer.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Veronica. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaakspray's ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen. En geen kortingen.
9: Bij Hoorn bied je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Siet Roskam.
20: Hoi.
19: Bij een botsing van een trein op een vrachtwagen in Ermelo lijkt alleen de chauffeur van de vrachtwagen lichtgewond te zijn geraakt. In de trein bleven, voor zover bekend, de machinist en 150 inzittenden ongedeerd. De schade bij de spoorwegovergang in Ermelo is groot, waardoor de hele dag geen treinen meer rijden tussen Amersfoort en Zwolle. Op een Nederlands vrachtschip is vrijdag een bemanningslid om het leven gekomen bij een ongeluk. De politie wil niet zeggen wat er nou is gebeurd. Het is ook niet bekend of het ongeluk gebeurde op open zee of in een haven. Het schip vertrok vorige week vanuit Portugal en ligt nu in de haven van Vlissingen voor onderzoek. En de chauffeur van de Nederlandse bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is weer thuis. Hij mocht het land verlaten nadat hij werd verhoord door de politie. De Zwitserse justitie onderzoekt of de chauffeur schuldig is aan de dood van 5 passagiers. Volgens zijn baas heeft de man het mentaal erg zwaar. Dat het weer bewolkt, soms een bui. Ook kans op wat zon, het is rond de 20 graden. Op de weg 2 vertragingen die echt opvallen nu. De A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens een kwartier extra. En de A50 Arnhem-Oss, daar doe je er voor Ravenstein 11 minuten langer over.
21: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
24: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
25: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar €1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
26: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
27: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
28: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
29: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
30: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Rob Stenders.
2: Feel Good Inc. van de Gorillaz. Er is opgestemd door Emile Combe, door Bianca van Emmerik, door Katie van den Berg en Annie Stoker zegt... Ik ben eigenlijk wel blij met de mooie muziek de afgelopen weken. We gaan nog een week door met jouw keuze. Het is Veronica's Top 3000 alle tijden. 664 hadden we Paul Simon met de thuisbasis van Elvis Presley. Graceland. Er is opgestemd door Sylvia Wanschers, door Patrick van Ginneken en Herman Litjens. Als je je wilt bemoeien met de uitzending vandaag, dan kan dat. Je kan hem niet meer mee samenstellen, want dat is al gebeurd. Maar je kan best reageren. Bijvoorbeeld nu hebben we Rob de Nijs, Bangerhart. Misschien heb je er iets bij.

0: Small Town Boy is opgestemd door Koos Stute, door Kathleen van de Haven. Marco zegt, hey Rob, bij de nummer wel even je broekspijpen omvouwen. Hè? Lekker nummer, ja. Deed Jimmy Somerville altijd. Dat was een fashion statement. En zo ook erg goed voor de homo-emancipatie. Daar heeft Wietske volgens mij een mooi verhaal over.
1: Terug naar 1984, toen ik, Wietske de Boer, in het Friese small town Jouwen dit lied hoorde. De melancholie van de hoge stem bracht mij troost als puber op zoek naar mezelf. Angst voor acceptatie kende ik niet. Dat die angst nu nog steeds bestaat, voel ik in my soul. Van Bronski Beat to your soul.
0: Dankjewel, Wietske. Mooie bijdrage. Dan hebben wij ook nog Maurice. Die heeft een romantic request over Tame Impala. Hoe zouden ze in Limburg heten?
2: Hier Maurice uit Kerkrade. Maandag 4 mei van dit jaar bezocht ik het concert van Tame Impala in de Ziggo Dome. Nog niet helemaal bijgekomen van mijn relatie, die pas daarvoor op de klippen was gelopen, liep ik daar het liefste, mooiste en aantrekkelijkste meisje tegen het lijf die ik ooit heb ontmoet. En tijdens de Less I Know The Better kreeg ik haar eerste zoen. Elke keer als ik dit nummer weer hoor op de radio, denk ik uiteraard terug aan dit magische moment. En we zijn nu nog steeds dolgelukkig met elkaar.

0: 660. Eens even kijken wat Ellen vandaag te melden heeft. Volgens mij heeft hij ook wel weer een leuke audio-app.
1: Hallo Rob. Ik heb onder andere gestemd op Flashdance, What a Feeling van Irene Cara. Mm-hmm. Het liedje en de film zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als ik het liedje hoor, denk ik aan de trailer, de krachtige dansstijl van Alex en natuurlijk de watersplash. En rijd ik in de auto, dan gaat het volume omhoog, zing ik ongegeneerd kaart mee en geniet ik. Groetjes van Ellen uit Haaksbergen.

0: Dankzij die andere film slash serie was al wereldberoemd. Heel veel fame al ontvangen. Irene Cara. Fame werd uitgezonden door de VARA. Flashdance, What a Feeling. Kwam uit de film Flashdance. Zij was Alex. En zij was overdag was zij lasser. Ja, en s'avonds ging zij naar een discotheek. Dan ging zij op een stoel zitten met een douchekupje erboven. En dan werd zij helemaal nat. En er stonden een hele hoop mannen bij in de buurt die dat mooi vonden. Maar ze werd beroemd en nog beroemder. We konden niet meer om haar heen. Zo is het toch?
1: Wat een verhaal, ik heb het nog nooit gezien.
0: Nee, volgens mij was jij toen dit nummer uit was... was jij helemaal nog niet eens ergens in de verte in de planning. En het is ook niet zo'n film waarvan je denkt... nou, daar koop ik weer eens een VHS-recorder voor om hem nog eens te kijken. Denk ik, ja. Flashdance 649. Eddie zegt, Tame Impala begint echt een ster te worden. Deze Tame Boerenzoon. Staat in 2027 drie keer in Ahoy. Kaarten zijn reeds te bestellen. Dat dacht ik van Stevie Wonder ook, maar... Die zijn al weg. Al heel lang weg. Ja. Ik heb nog in een hele lange wachtrij. Er zijn er meer dan 3000, kan ik je melden. Ziet, wat heb je zo meteen na de reclameminuut?
1: Er wordt weer gestaakt en ik vertel waar.
2: De reclameminuut.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Jij weet nog hoe de film afloopt, Gabrielle, heb ik het gehoord.
7: Ja, nou, volgens mij kan ze gewoon gaan dansen. Ze wordt verliefd ook, denk ik, en ze hoeft niet meer te lassen.
0: Loopt sowieso goed af.
7: Sowieso goed.
0: Dat is mooi. Sliet, hoe is het met staking in Nederland?
1: Schoonmakers staken de hele week op Schiphol, stations en universiteiten. Het is een nieuw protest van vakbond CNV. Nee, FNV, moet ik wel goed zeggen. Ze zijn het namelijk niet eens met de CAO van werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland. Ongeveer 10% van de schoonmakers is lid van FNV. Hoe groot de overlast wordt, is nog moeilijk in te schatten.
0: Spekmannetje zat niet in de reclame vandaag. Vaak ook. Hoe is het op het Nederlandse wegennet? Rustig, toch?
1: Ja, inderdaad. Op de meeste plekken kun je gewoon doorrijden. Een paar kortere vertragingen die opvallen. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd door de Duitse politie. Vanaf Oldenzaal-Zuid 7 minuten extra. Ook controles aan de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens 7 minuten. En een pechgeval op de A59 Den Bosch-Zonzeel voor Hoijpolder nu 5 minuten extra.
0: Iedereen in de polder. Wat zou Gerard zeggen?
1: Hoi.

Hallo Rob, hier met Cecile. Ik zou heel graag het nummer van Ennio Morricone, Once Upon a Time in the West, willen horen. Een fantastisch nummer. Ik heb ook nog een van zijn concerten mee mogen maken. Een geweldige artiest. En als je dan ook nog de film kijkt en dan de muziek daarbij. Ja, het is gewoon één meesterwerk. Groetjes.

0: we even een boelschuiven erbij pakken nog. Prima. Ennio Morricone, met ook zo'n iconische hoes erbij. Iedereen had de LP in huis. Het gebeurde in het Westen. Once Upon a Time in the West. Het staat op nummer 657. Er is op gestemd door Cecile van der Steen. Patrick, die zegt prachtig, prachtig, prachtig. Lawrence zegt, oh, zo mooi om te horen. Once Upon a Time. Zie de film nu in mijn hoofd. Groetjes van Lawrence. Dan hadden we nog een vraag van Kirsten. Die zegt, hey Rob, staat Herman van Veen nog in de lijst? Ik hoop het niet. Verder prima tijdverdrijf, radio luisteren met mijn arm strak in de Mutella. Iets met een struikenpartij, je schouder uit de kom. Niet leuk, maar muziek is een fijn medicijn. Mooi rijmschema. Hallo, hoe is het met Herman van Veen?
1: Hallo.
0: Ja?
1: Nee, Herman van Veen komt niet meer voor in de lijst.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik heb toch wel een nummer van Herman van Veen gehoord? Of?
1: Jawel, hij stond in de lijst, maar we gaan
0: het niet meer horen.
1: Ja, we zijn al geweest.
0: Er roept helemaal niemand meer op zee voor Herman. Okay.
2: Hey Rob, Robert Pijl hier. In 1997 kwam het mooie album The Fat of the Land uit. Dat was het derde studioalbum van The Prodigy. En die moest ik gewoon hebben. En het eerste nummer was weer galoos goed. Dames en heren, smack my bitch up from The Prodigy.
0: Ja, ik vind het wel heerlijk aangekondigd. Ik kan niet altijd...

0: Het zijn wel geinige. Jarenlang worden dingen gecanceld. En deze blijft maar gewoon. Hè. Niemand stelt hier vragen over, gelukkig maar. Smack My Bitch Up. The Prodigy staat op nummer 656. We komen hier voor onze rust en seats.
1: Ja.
0: Zullen we dan 655 ook maar even opzetten? Of Billy Joel?

0: Billy Joel, 655. Bastiaan Gramsen die heeft erop gestemd. Suzanne Ratering ook. En Ad Koppendraaier ook. Daar wel, ja. Gaan we nog even terug naar Smack My Bitch Up van The Prodigy. Smack My Bitch Up, die clip. Wat een MTV-nummer was dat. En dat kon toen ook nog. Edwin Nijs, The Prodigy. Ja, eind november ga ik naar Ziggo. Martijn Schade die gaat hetzelfde doen. 28 november om precies te zijn. René Rijders zegt, ik lach me kapot hier. Geweldig. Van de ene kant van het spectrum, opera-achtige muziek. Met een sopraan erin. Ennio Morricone, die je trouwens nu ook weer hoort. Naar Smack My Bitch Up, The Prodigy. Zo'n overgang heb je niet zo vaak op de radio. Hebben jullie allemaal zelf geregeld. Met het samenstellen van de top 3000 alle tijden. Dit ding is trouwens ook Ennio Morricone. Dit is het geboorteregister van mijn geliefde collega en vriend Jeroen van Inkel.
1: Oh.
0: Heb je nog, als je een baby aan te geven hebt, maar dan natuurlijk op een vriendelijke wijze, laat het dan weten via de app van Radio Veronica. Neem het straks even mee. Leen ik even het geboorteregister van Jeroen van Inkel. We gaan zo meteen verder met de top 3000. Tot zo.
2: De top 3000.

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: ook direct een proefrit.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Siet Roskam. Tientallen ouders willen dat massadonor Simon stopt. Stichting Donorkind dreigt naar de rechter te stappen, maar wil eerst met hem in gesprek. Hij zei altijd maar een paar kinderen te hebben verwerkt met zijn donorzaad. Sinds kort blijkt dat er zo'n 200 zijn. De ouders willen een schadevergoeding. In Brazilië is een Nederlander opgepakt voor uitbuiting en seksueel misbruik, schrijft de Telegraaf. Hij lokte een jonge Filipijnse vrouw naar Brazilië, zogenaamd voor werk. Daar werd ze opgesloten en meerdere keren verkracht. De Braziliaanse politie zegt dat alles werd gefilmd. De vrouw redde zichzelf door te ontsnappen. En schoonmakers die lid zijn van vakbond FNV staken deze week. Onder andere op Schiphol, treinstations en hogescholen. Ze protesteren tegen een cao die een andere vakbond, het CNV, al heeft getekend met schoonmaakbedrijven. Zo'n 10% van de schoonmakers zit bij de FNV en kan dus de hele week actie voeren. Het weer dan, veel wolken, een paar buien, ook wat zon. Het is rond de 21 graden. Morgen zon en wolken bij 22 tot 28 graden.
4: Nee!
3: Met later buien. Ja, zomerse temperaturen zijn weer terug even. Dan de situatie op de weg, paar files die nu opvallen. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest, 10 minuten door een ongeluk. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland, 8 minuten. Er wordt daar gecontroleerd aan de grens. En een pechgeval zorgt voor behoorlijk wat vertraging op de A59. Den Bosch richting Zonzeel, 3 rijstroken zijn dicht. Daarom tussen Dussen en Hooipolder een vertraging van 20 minuten. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Prijzenparade, de beste Siemens-deals, nu bij Keukenloods.
11: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
12: Smin.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
15: Boost yourself.
11: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter, appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
16: Mama, mama, mama.
17: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
16: Mama, een kleurplaat.
17: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Mama!
13: Kijk nou, je zit naast papa.
17: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.

0: die Phil Spector erin en zijn Wall of Sound.
1: Dit is de Top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Rob Stenders.
0: Bleek in principe niet zo'n heel aardig mens te zijn. Is het wel eens veroordeeld voor een moord ook. Dan ben je in principe niet zo'n heel aardig mens. Phil Spector. Maar de Wall of Sound die heeft hij gecreëerd. En daar hebben Ike en Tina Turner van geprofiteerd. River Deep Mountain High 654 hebben we een soort rateltje binnengekregen. Dat is een rateltje van Rinus Gabriele. Misschien wil je meespelen met het rateltje.
3: Ja.
0: De eerste 20 jaar heb ik altijd gedacht dat het topsporters waren. Waarom denk je dat hij dat gedacht heeft?
3: Ah, vanwege het turnen?
0: Ike en Tina Turner.
3: Ah.
0: Ik denk dat dat het goede antwoord is, ja. Top 3000, zijn we mee bezig. Jij hebt hem samengesteld, we zijn bij 653. Daar staat John Legend en All of Me.
2: Je luistert naar de beste muziek aller tijden. In Radio Veronica's Top

0: Hey Rob, Marije hier. Ik heb op dit nummer gestemd omdat het altijd een heerlijk, vrolijk nummer is met heel veel energie en doet het goed op feestjes.
1: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
2: De beste muziek aller tijden. Yeah.

0: 2000. Radio Veronica.
1: God, er is eentje om naar uit te kijken, deze Blur. Wat een energie. En doet het niet alleen goed op feestjes, maar ook als je nog 2 minuten over hebt in een radioprogramma, is dat ook inmiddels een klassieker. Ja. Het is de soundtrack van Nog Even Tijd Over. Blur, Song 2, er is opgestemd door Marije, die heb je net gehoord. Tony Nooy is ook, Jeroen Luidewijk is ook en Ralf Egberts. Allemaal hebben ze op de Blurzakkers gestemd met Song 2. Ja, dat geboorteregister heb ik net ook nog even gedraaid. Het muziekje daarvan met Ennio Morricone. Cyril zegt, hey Rob, dat heb ik op 3 december 1992 inderdaad bij Jeroen van Dinkel gedaan, toen mijn zoon Luc geboren werd. Ik heb de opname nog steeds liggen. Nou, delen met ons, vinden we leuk, ja, ja. Je kan sowieso delen wat je wil via de app van Radio Veronica. Maar meewerken met de samenstelling, dat gaat niet meer, want de lijst is inmiddels samengesteld. Met op

0: deze even lekker hard gezet.
1: De top 3000.
0: Beatles and Something. Brian zegt toch wel een van de betere nummers van de Beatles. Alexander Wijmans, die zegt de Beatles. Mijn favoriete band aller tijden. Trots dat zij de grootste hofleverancier zijn in deze lijst. Met 3000 van de beste liedjes aller tijden. Mark zegt, ja, de Beatles. Het zouden de nieuwe Oasis worden. Hoe zat dat nou ook alweer? Ja, ik heb zo gelachen toen die film die uitkwam waar Ed Sheeran in zat. Die heette Yesterday. En dat was dan dat de Beatles niet bestonden.
2: Ja.
0: En toen ging die, toen iedereen wel achterkwam dat de Beatles niet bestonden. Zo een beroemde componist. Die was eigenlijk helemaal niks aan het worden. Maar toen ontdekte hij dat de Beatles er niet was. Hij liep tegen een lantaarnpaal aan, geloof ik. En toen was hij zijn geheugen kwijt. Het was een beetje flauw. Ja. Maar hij werd wakker in een land waar de Beatles niet bestonden. Dus hij kon al die composities gewoon maken. Toen zocht hij op Wikipedia. En toen kon hij alle andere bands die op dat moment populair waren wel vinden, maar Oasis kon die ook niet vinden. Dus dat was een van de leuke dingen van de film, ja. Yesterday heet die film. Die had erbij moeten zijn.
2: Ja, is leuk.
0: We zijn er bij nummer 650. En als je Something van de Beatles somber vond, dan heb je de volgende artiest nog niet gehoord.
3: Hey Rob, Evelien hier. Spiksplinter nieuwe nummers die nu al de Radio Veronica top 3000 halen zijn erg schaars. Maar dit is er zeker één. Homewrecker van Somber. Eén keer horen, nooit meer uit mijn persoonlijke favorietenlijst. Een intens goede sound die je heel hard door je speakers moet horen. Voor mij de ontdekking van dit jaar die nu al absoluut in de top 3000 hoort.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.

0: Volgens mij is dat ook een lange verhaal geweest. Maar wat doe je dan niet? I won't do that. Dat dat verder niet toegelicht wordt wat het is. Het mysterie van I do anything for love, but I won't do that. Als iemand het weet, vertel het ons. Want misschien heeft hij het wel een keer verteld, dat zou kunnen. Ik kan Gerard even informeren, want hij heeft hem een keer of 7 geïnterviewd, geloof ik.
1: Wat heeft hij vast verteld?
0: Ja, en bij hem op het podium gestaan. Ja. Staat nummer 649. Sanne van Brenk heeft erop gestemd. Vigo Visser ook. Michel Rozen die kijkt uit naar nummer 642. Daar staat zijn eerste kennismaking als Belg met de Zeeuwse band Bluff. Gaat hij uit volle borst meezingen. Dat is Aan de Kust. Dat is bij Wouter Frank straks. Hè,
1: ja, nog even geduld.
0: Nog heel even geduld, AUB. Daarvoor op nummer 650 hadden we Somber en Homewrecker. Evelien vroeg het aan. Natasja Tieland heeft erop gestemd. Hetzelfde geldt voor Tamara van Ewijk. Even lekker. Weekendje gaat natuurlijk met je jongens, hebben we dik gewonnen.
1: Oh, Feyenoord 7-0 tegen PEC. Ja.
0: 5-1 was meteen...
1: Nou, ze hebben bij Barcelona geleerd hoe het moet. Ja.
0: Ja. Ja. En jou ook, Gabriela. Jouw jongens hebben ook gewonnen.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Geweldige wedstrijd. Ja,
0: even terug naar de zakelijkheid. We gaan zo meteen naar de reclame. Die duurt maar een minuut. En daarna zijn we terug met het nieuws. Ziet wat heb je erin zitten?
1: Nou, Hans Spekman die zit zo meteen weer niet in het reclameblok, maar wel in het nieuws. Want de FNV komt met...
0: Oh, sorry. We hebben slecht gecoördineerd, ja?
1: Maakt niet uit. De FNV komt namelijk met de looneis voor komend jaar.
0: Ik wilde zeggen, wil je dan een lokale omroepknikje geven? Dan weet ik dat ik reclame moet
1: geef nu het lokale omroepknikje.
3: De reclame minuut.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
0: Het is exact 2:30. Ziet, heb jij voor ons het allerlaatste nieuws. En Spekman heeft er wel wat mee te maken, toch?
1: Zeker, vakbond FNV wil 5,5% meer salaris. Dat is de inzet bij de komende cao-onderhandelingen. Het is een flinke verhoging, maar volgens FNV ook hard nodig vanwege de snelle prijsstijgingen. Ook eist de vakbond nog steeds dat de geplande kabinetsbezuinigingen van tafel gaan op uitkeringen voor mensen die ziek worden of niet meer kunnen werken.
0: Ik had nu het lokale omroepknikje niet nodig, hè?
1: Nee. Gaat goed zo.
0: Beetje samenwerken, dan wordt het nog wat te zon. Hoe is het op het Nederlandse wegennet?
1: Nou,
0: het
1: meeste gedeelte van Nederland kun je nog gewoon doorrijden. Toch zijn er al een paar flinke files. Op de A2 is het helemaal mis, van Den Bosch richting Utrecht. Daar doe je er voor Culemborg bijna een half uur langer over. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Andere kant op, hetzelfde geval, daar 2 rijstroken door het ongeluk op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Geldermalsen 35 minuten inmiddels. En op de A4 Den Haag-Rotterdam zijn bergingswerkzaamheden in de Benelux-tunnel. Daarom doe je er voor het Ketelplein 10 minuten langer over.
0: Zie jij ook al die berichten binnenkomen over Mietloof?
1: Ik zie inderdaad allemaal berichten binnenkomen over Mietloof.
0: Tanja die zegt, ik maak erop uit dat hij zegt, sooner or later you'll be screwing around. Dat is zijn antwoord, but I won't do that.
1: Ja.
0: Gerben Kiel zegt, volgens mij zal hij nooit screwing around doen, dus buiten de deur snacken.
1: Oh ja.
0: Snacks on the beach. Dat vind ik eigenlijk wel een goede verklaring. Bedankt alvast daarvoor. 647, The Cat.

0: Hey vrienden van Veronica, Dave hier. Het volgende nummer verdient van mij een plaatsje in de lijst, omdat het echt een iconisch topnummer is door een iconische topgroep. Het is geschreven als tribute voor Elvis Presley en geschreven in slechts 10 minuten.
1: No.
0: Het is natuurlijk Crazy Little Thing, Cold Love. Groetjes.
1: Ja, Dave heeft er speciaal in gesproken. Pichier was druk bezig met al die mensen terugbellen en vragen of ze wat willen inspreken.
2: Och, ik ben er nog steeds druk mee.
1: Ja, precies. Ben je weer geblokt of valt het mee?
2: Nee, ik ben dus vorige week nog wel een keer geblokt. Ik heb nu 3 keer een WhatsApp-blok gehad.
1: Goed.
2: Maar tot nu toe gaat het goed. Vandaag is een goede dag.
1: Lekker. Ze hebben bij 647 een beetje aangekondigd, had ik hem al. The Cats and One Way Wind.

0: 6:47, The Cats en One Way Wind. Ik heb toch zin in op de een of andere manier om het muziekje Who Pays the Ferryman nu even te draaien. Oh. Waar zou dat mee te maken hebben, denk je, Siet?
1: Met de artiest.
0: Ja, Piet Veerman natuurlijk. Ja. Ja. One Way Wind, The Cats op nummer 647, wat weet je toch veel.
1: Ah, bedankt.
0: Jacob Poppema zegt, het was mijn eerste LP ooit. Die heb ik besteld bij de Vara. Het was een verzamel LP, daar stond ook dit nummer op. Ik ben altijd fan van The Cats geweest. Hebben jullie allebei zin in een love story?
1: Ja.
2: Ja, Californica, met passie. Waarom love story? Nee, love story was een van de favoriete nummers van mijn vrouw. En ik wilde verrassen door het op een lijst te zetten. Overigens komen we er heel goed uit vandaag. Want vandaag gaan we nog met schoonzus trouwen. Ja. Dus als jullie gehoord hebben, nogmaals gefeliciteerd Pieter en Veerle. Maak er een veel leuke dag van.

0: Taylor Swift en Love Story.
1: De top 3000.
0: Over love stories gesproken. Vincent die zegt, vraag je voor Wiesje. Volgens jouw Instagram-account ben je redacteur van Wouter Frank. Nu zit je bij Marisa en Rob. Heb je een andere functie bij Veronica? Het is een love story, hebben we nu. Want je kapt ermee. Het einde van de week heb je afscheidsborrel, want je gaat je liefde achterna.
2: Zeker, vrijdag is mijn laatste dag. En dan word ik freelancer.
0: Ja.
2: Maar dan ga ik ook richting Thailand, Indonesië op reis. Voor de liefde ook onder andere, ja.
0: Recent toch ontmoet?
2: Zeker. In Thailand ontmoet. Ja. Een Fransman. Ja. En het is helemaal liefde op het eerste gezicht. Het is al een tijdje heel leuk.
0: En spreekt hij ook Engels of spreekt hij
2: spreekt goed Engels, dus dat is top.
0: Ach, heerlijk. Je gaat naar Thailand.
2: Ja.
0: Wat een heerlijk detail zou Gerard gezegd hebben. Ja. Jungleland mag je ook zeggen. Bruce Springsteen staat op nummer 645 in onze top 3000. Hier is Jungleland. Vrijdag ben ik op je afscheidsbokkel.
2: Oh,

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: maar voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack.
10: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 3 uur.
16: En daar is Sietse Roskamp. Goedemiddag. 5,5% meer loon. Met die eis komt vakbond FNV voor de cao-onderhandelingen. Ook moet er €80 per maand extra bij komen, zodat de laagste inkomens er het meest op vooruit gaan. Volgens de bond is de stevige eis nodig vanwege de hoge inflatie. Eerder kwam het CNV met een eis van 3,5% tot 5%. Tientallen ouders willen dat massadonor Simon stopt. Stichting Donorkind dreigt naar de rechter te stappen, maar wil eerst met hem in gesprek. Hij zei altijd maar een paar kinderen te hebben verwekt met zijn donorzaad. Sinds kort blijkt dat het er zo'n 200 zijn. De ouders willen een schadevergoeding. Na een botsing op het spoor ligt het treinverkeer tussen Amsterdam en Zwolle nog de hele dag stil. De chauffeur van een vrachtwagen raakte licht gewond toen hij op een overweg in Ermelo werd geschept door een trein. Daarin lijkt niemand gewond te zijn geraakt. In Schiphol en KLM zijn blij dat het kabinet na een advies van de Raad van State nieuwe regels voor het vliegveld kan maken. Daarin wordt geregeld dat er meer gevlogen mag worden op Schiphol als vliegtuigen stiller worden. Het zou beter zijn voor het vliegveld, vliegmaatschappijen en omwonenden is het idee. Het weer dan, een paar buien, ook wat zon. Het is 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken bij van noord naar zuid. 22 tot 28 graden. Later op de dag zijn er ook buien. Het grootste deel van Nederland is het nog gewoon doorrijden zonder problemen. Toch zijn er wel een paar files die opvallen. Zoals de A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen. Een half uur extra. Door bergingswerkzaamheden zijn daar twee rijstroken dicht. Opruimwerkzaamheden zijn er op de A4 Den Haag-Rotterdam. Voor het Ketelplein nog 7 minuten extra. En tot slot de A16 Breda-Rotterdam. Voor Zevenbergse Hoek ook 7 minuten.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
17: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
23: Rozer!
20: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
27: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
28: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
29: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
28: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Is Radio Veronica. De top 3000.
30: Hey Wouter, Frank, Ella hier. Ik heb gestemd op een nummer van de beste Nederlandse rockband aller tijden, namelijk de Golden Earring, die terecht met heel veel nummers in jullie fantastische top 3000 staan. Nu gaat het om het prachtige nummer Going to the Run, met gevoel gezongen door George. En wat wordt hij gemist? Veel luisterplezier. Groetjes, Ella.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: Ja, dat zijn wij met Golden Earring en Go Into the Run.
4: In de Radio Veronica top 3000 was dat 644.
5: Liedje dat Barry Hay maakte als eerbetoon aan een overleden vriend. Die zat bij de Hells Angels en verongelukte met zijn Harley Davidson. Go Into the Run inderdaad van de Golden Earring. Het is de Radio Veronica top 3000. Zeker. Nieuwe dag, nieuwe week, laatste week van de top 3000. Kortom, we belanden in de hogere regionen van de lijst.
4: John Gooi, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
4: We gaan een nummer draaien, dat brengt jou mee terug naar de jaren 80. Waar was dat en hoe zit dat, John? We zijn heel nieuwsgierig.
6: Nou ja, het is eind jaren 70, begin jaren 80. Werkte ik in een discotheek.
4: Ja.
6: En daar deed ik een beetje alles. Op zondagavond draaide ik dan daar een beetje. En ja, die nummers kwamen gewoon heel veel voor. En ja, dat nummer bleef me eigenlijk bij uit die tijd.
4: Ja, wat goed.
6: En ja, zaterdags van de heel... Zegt de baas van, joh, ga mee, gaan we naar Antwerpen. En dan gingen we platen kopen, of tenminste hij. En dan kon ik ook wat voor mijn eigen collectie.
4: Oh, wat goed. Je moet je voorstellen, kijk, we zitten natuurlijk nu in een tijd dat je online gewoon alle platen koopt die je nodig hebt. Maar vroeger moest je dan gewoon...
5: Oh, wat is dat, hond?
6: Er zijn twee van die kleine dames die even wat nodig vinden om ook herrie te maken.
4: Altijd op het verkeerde moment. Maar dan moest je helemaal naar Antwerpen om platen te kopen. En hoe heet die discotheek dan, John?
6: De Paddock.
4: De Paddock.
6: Die zat in Delft.
4: Er zijn vast mensen die nu denken, oh ja, daar kwam ik ook altijd.
6: Ja, dat zou best kunnen.
4: Even kijken, over welk nummer gaat het?
6: Het is Billy Ocean en de Going Tough Cat
4: Film. Zo is het. Uit de film The Jewel of the Nile. Die gaan we draaien op 643. Onder andere dankzij jouw stem is hij daar gekomen. Denk terug aan de Paddock en geef de honden dikke knuffel van ons.
1: Veronica. Jij stelt hem samen. De top 3000.
0: Radio Veronica.
4: Billy Ocean.
7: When the going gets tough.

0: beste muziek aller tijden. Hoor je in de Radio Veronica Top 3000. Veronica.
1: Nummer 643.

0: Deze zullen wij wat vaker hebben lopen meeblaren, Frank.
1: Nou, dat weet ik wel zeker. We hebben ook heel vaak meegeblaren daar op die Brouwersdam. Waar ze elk jaar natuurlijk een mooi feestje geven. Concert at Sea. Zij sluiten dat festival altijd af ook. En daar wordt deze uiteraard flink in een grote live uitvoering gespeeld.
0: Je zit een beetje in het, zou een beetje het noemen we dat? God, hoe noem je dat nou?
1: Ja, hoe noem je dat, Wout?
0: Wat is het Wilhelmus? Het volkslied van Zeeland kunnen
1: dat
0: noemen?
1: Is zeker het volkslied van Zeeland. Ik denk dat heel veel Zeeuwen het daarmee eens zijn.
0: Aan de kust is Van Bluff en staat op nummer 642. En ook Rianne heeft zich gemeld over deze plaats.
2: Bluff vinden we hier thuis altijd al goed. We zijn afgelopen zomer naar een concert geweest in het Openluchttheater in Ommen. Dat was echt fantastisch. Mooi weer en veel gezelligheid. We komen graag aan de kust en dan vooral de Zeeuwse kust. Samen met onze vrienden die in Zeeland wonen.
0: Aan de kust van Bluff dus op 642 in dit heerlijke mooie fijne lijstje. Dit is de Radio Veronica Top 3000. En we zijn bij...
3: nummer 641.
0: En wat staat daar, Frankie?
1: Daar staat Brown Sugar. Dit zijn de Stones.

0: dit geluidje. Ik vind het zo'n fantastisch geluidje. Maar dat heeft een beetje te maken met... Jaren geleden was ik bij een van de mooiste optredens... die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt op Curaçao. Dat heet daar ook North Sea Jazz. En daar trad Prince op. En je moet je voorstellen dat Prince ongeveer op nou een meter of 10 afstand van me gewoon stond te spelen. Dat was fantastisch. Ja. Alleen, hij zat een beetje in een soort vage funkperiode. Ja, wij dachten allemaal, het is Prince, kan ons het schelen, het is prima. Maar heel veel van die jaren 80 liedjes had hij niet gedaan. Dus dan ben je op Curaçao. Super lieve groep mensen. Ik denk dat er een mannetje of 1000 voor het podium stond. En op een gegeven moment was hij klaar. En hij was 3-4 keer teruggekomen. En had al die jaren 80 liedjes had hij niet gedaan.
1: Nee, jij dacht, wat, hallo, ik kom hier voor die hits.
0: Wij dachten, ach, het was Prince. We hebben hem toch gezien, laat gaan. Dus we gingen allemaal naar het volgende optreden toe. En dat was bij The Roots. En daar stonden we allemaal. En op een gegeven moment hoorde je vanaf de andere, kant van het festivalterrein... hoorde je ineens... en dan was het weer stil. Dus we dachten, wat de fuck gebeurt hier, weet je wel. Het is een beetje raar. Het podium van Prince was al half afgebouwd.
1: Ja, ja.
0: Nou, gingen we weer naar de Roots en dan... Hé, wat is dit nou allemaal weer? Dus er was een soort onrust, ontstond er allemaal mensen. Dus de eerste gingen ze een keer kijken, zo bij het podium. En nou, echt, dan zag je allemaal mensen de verlichting weghalen. En hoorde je ineens weer dit voorbij komen. Dacht je, nou, wat raar allemaal. Nou, dat ging echt van een half uur door. Terwijl die gasten van de Roots ook echt de pest in kregen. Want, wat de fuck is die Prince aan het doen? Nou, hoorde je weer. Dan ging iedereen weer daar naartoe. En op een zeker moment, ik krijg er nog kippenvel van. Nou, ongeveer een kwartier ging wat er aan verlichting hing, ging nog aan. En in één keer, bam, oh yeah. En dan stond Prince, speelde die nog een uur achter elkaar. Alleen maar hits uit de jaren 80.
1: Fantastisch. Dat zijn op de Times. Ja, dat is te gek. Prince op 640 in de Radio Veronica Top 3000. Harold Nieuwendijk die schrijft erover, vind ik ook heel mooi. Wat Bohemian Rhapsody bij anderen doet, doet dit liedje bij mij. Wat een geweldige, waanzinnige plaat. Sign of the Times van Prince.
0: Snap het wel een klein beetje. Sitsi, wat zit er zo in jouw nieuws?
2: Doden bij ongeluk met vliegtuigje uit Nederland. En NAVO staat klaar na Russische aanval.
0: Top 3000 van Veronica gaat zometeen verder. En als hint voor de eerste die je hoort, zeg ik... Wat zou dat zijn?
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
14: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Veronica Weerbericht.
0: Ja, een paar buien, ook af en toe zon. Het is 20 tot 23 graden, helemaal niet koud. Morgen zon en wolken. En dan ietsje warmer, 22 tot 28 graden. Later op de dag komen dan de buien. Het is inmiddels 4 minuten over 4:30 geworden. Dus ik moest even nadenken. Stitie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij een ongeluk met een vliegtuigje uit Hilversum zijn in Duitsland 3 mensen omgekomen. Het gebeurde net over de grens bij Roermond, meldde Duitse media. Niemand in het vliegtuigje heeft de crash overleefd. Na het CNV heeft ook de FNV bekendgemaakt welke loonsverhoging het gaat eisen. De vakbond wil bij de cao-onderhandelingen 5,5% erbij. Dat is nodig vanwege de hoge inflatie, zegt de FNV. CNV gaat voor 3 tot 5,5%. En Rusland wordt steeds roekelozer, zegt NAVO-baas Rutte na een aanval op een trein die van Oekraïne naar Polen reed. Het is een traject waar veel Europese politici en diplomaten ook reizen om te overleggen met Oekraïne. Rutte waarschuwt Rusland dat de NAVO klaar staat om terug te slaan als het nodig is.
0: Alright, thank you.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 29 meldingen. Op dit moment 110 kilometer aan vertraging. Even kijken hoor. Ik pak even de 2 meest opvallende eruit. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest, 37 minuten. Op diezelfde A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Geldermalsen. 11 kilometer door opruimwerkzaamheden zijn daar 2 rijstroken dicht. Als je nou een compleet overzicht wil waar ze echt allemaal in staan, dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van Flitsmeister.
0: Gelijk heb je ook. De Radio Veronica Top 3000. Muziek uit deze film. Welke film is het?
1: Ja, dit is natuurlijk The Lion King.
0: Dit is The Lion King, ja. Zeker. Circle of Trust van Elton John.
18: Wout en Frank.
0: Die staat natuurlijk in dit lekkere lijstje. Dit is
19: Veronica. Nummer 639.

0: hij zingt het verkeerd, hè? Want eigenlijk, dat heet Elton John, maar eigenlijk heet het liedje Circle of Trust.
1: Circle of Trust.
0: Hij zingt Circle of Life. Dat is heel onhandig van die... Nee, ik zei het verkeerd, sorry jongens. Er komen allemaal appjes binnen. Circle of what? Nee, het nummer heet The Circle of Life en is van Elton John en staat in de Radio Veronica Top 3000. En omdat hij een foutje maakte, hebben een paar leuke bonusfeitjes.
1: Over The Lion King, wat natuurlijk een legendarische film is. Om die film te maken, werden er echte dieren naar de animatiestudio gebracht, zodat de mensen die het allemaal moesten tekenen en allemaal moesten maken, dat die een beetje een idee hadden hoe de echte bewegingen waren van alle dieren. Dus ze zijn allemaal naar die animatiestudio gehaald. Het stond gewoon vol met hyena's en tijgers. Je kent natuurlijk die legendarische gnoe-stormloop wel, toch? Al die gnoes aan het lopen zijn.
0: Ja.
1: Nou, dat heeft 3 jaar geduurd om die te maken, die scène. Ja. Omdat er namelijk nieuwe computerprogrammatuur voor was. En ja, dat ging allemaal niet. Dat was ingewikkeld. En nou ja, uiteindelijk hebben ze er 3 jaar over gedaan. Als je nu bij ChatGPT intoetst, maak een genoeg stormloop.
0: 6 seconden.
1: Duurt het 6 seconden. Dat gaat heel snel.
0: Niet normaal, hè?
1: Overigens, er was ook een hoop kritiek op die film. Op de Lion King. Dat had namelijk met de hyena's te maken. Omdat namelijk de hyena-vereniging zei van... Ja, maar wacht, zo zijn hyena's niet.
0: Dat klopt. Nee, maar dat is serieus waar, hè? Die zeiden, ja, de hyena wordt heel slecht.
1: Oneerlijk en slecht beeld.
0: Wordt negatief neergezet. Ja. Nee, in de jaren 90 konden we ook al zeiken, hoor. Maak je geen zorgen. Nee. Maar ik vond ze ook niet leuk in de film.
1: Nee.
0: Wat doe jij nou?
1: Beesten.
0: Wat doe jij? Kun je niet maken dit, hè?
1: Maar in de film waren ze niet, maar in het echt is een hyena hartstikke leuk. Ook voor thuis bijvoorbeeld. Leuk.
0: De top 3000 van Circle of Life gaan we een plekje verder naar 638. En daar staat Kensington en War.

0: Top 3000.
1: Nummer 638 is voor Kensington War opgestemd door onder andere Mireille Peterson. En die komt met een hele duidelijke reden. Beste band van Nederland.
2: Nou, doe eens even normaal.
1: Ja, dat zijn natuurlijk duidelijke boodschappen. Beste band van Nederland, Kensington War 638.
2: Jan-Willem, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat is er zo bijzonder aan Eric Clapton en Wonderful Tonight?
3: Ja, dat is gewoon... Ten eerste, alles van Eric Clapton is bijna fantastisch. Maar dit nummer, ja, dat kan je letterlijk meezingen. Ja. En ik heb met bij Eric Clapton heb ik in Wenen... Het was de bedoeling om een vrouw ten huwelijk te vragen.
2: Ja.
3: Bij een concert van hun.
1: Alleen dat deed Eric Clapton.
3: Ja, dat deed hij al.
1: En die ging er vandoor met jouw vrouw.
2: En die is al 9 jaar getrouwd met hem. Nee, hoe ging dat? Vertel.
3: Nou, dat was best spannend. Want we zaten op de tribune. Alleen we zaten tussen twee corpulente Oost-Europeanen. Dus het was een beetje krap. Dus ja. Ik heb het moment er even uitgesteld. Want we zouden de volgende dag naar Schönbrunn gaan. Van de Paleis van Sissi. Toen heb ik het daar te trappen gevraagd.
2: Maar wacht even. Het huwelijksaanzoek heb je moeten uitstellen. Omdat er gewoon twee hele dikke mensen naast je zaten. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: Ja, weet je, dat is. Als je het over de herrie heen moet schreeuwen. En als je op zo'n tribune een beetje vast zit. Dan is het een beetje lastig om dat romantisch te doen. Hè?
1: Ja. Op je knieën.
2: Ja,
3: knieën. Dus dat ging niet helemaal. Dus maar de dag later ging het ook goed.
2: Oké. Maar in principe, dit liedje Wonderful Tonight van Eric Clapton is voor jou gewoon verbonden aan degene die het in huwelijk hebt gevraagd. En ze zei ja, geloof ik, hè?
3: Ze zei ja. Oh. En we bellen nou net vanuit. We zijn heel erg gelukkig, want ze is net geopereerd vrijdag in het UMC in Amsterdam. En ik ben nou bij haar op de kamer. Ze zit te luisteren via de telefoon.
2: Okay.
3: Dus...
2: Gaat het goed met
3: Ja, we zijn gelukkig wel. Want anders had ik het afgezegd. Maar nee, het gaat gelukkig heel goed.
2: Okay.
3: Dus het is een zware operatie. Maar fantastische mensen hier. En op de afdeling 6B. Dat is echt geweldig hoe ervoor er gezorgd wordt. En we hopen dat ik er snel weer mee mag nemen.
2: Ja, jezus, wat een verhaal. En hoe heet ze?
3: Angelique Hulleman.
2: Angelique, als je ons hoort, heel veel beterschap namens Wout en Frank. En eigenlijk iedereen volgens mij die nu meeluistert of ergens in de buurt is. Beterschap.
3: Nou, ze zit helemaal te glimmen. Dus,
1: en pak lekker de hand vast en zing lekker mee met je tweeën. Zoals jullie dat ook bij het concert toen deden.
2: Ja.
3: Zeker.
2: Mooi. Geen dikke mensen in de buurt, is helemaal veilig allemaal.
3: Nee. Zeker mijn eigen kamer.
2: Wonderful Tonight. Dankjewel voor je verhaal. En geniet van Eric Clapton in de Radio Veronica Top 3000.

0: Veronica Top 3000.
1: Veronica. Nummer 637.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

zee van bloed en oorlog om ons heen. Werken daar.

0: morgen vanaf 6 uur. Veronica.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.

Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Pleursveelweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 4 uur.
12: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
13: Goedemiddag. Een vliegtuigje van vliegschool Hilversum is neergestort net over de grens in Duitsland. De drie mensen aan boord hebben het niet overleefd, melden Duitse media. Het gebeurde niet ver van Roermond. De piloot zou het hebben gehad over slecht weer, waarna het toestel naar beneden stortte. Na meerdere aanrandingen en mishandelingen in en rond Delft is een verdachte aangehouden. Het is een man van 19 uit Delft. Hij zou afgelopen weekend een vrouw in Den Hoorn van haar fiets hebben geslagen en daarna geprobeerd haar aan te randen. De politie denkt dat hij misschien ook achter de incidenten in Delft zit. Schoonmakers die lid zijn van vakbond FNV staken de hele week. Onder andere op Schiphol, treinstations en hogescholen. Ze protesteren tegen een cao die een andere vakbond, het CNV, al heeft getekend met schoonmaakbedrijven. Zo'n 10% van de schoonmakers zit bij de FNV en kan dus de hele week actie voeren. En Nederland hoopt met een documentaire over Afghanistan een Oscar te winnen. De film Paikar is de inzending in de categorie beste niet-Engelstalige film. In de documentaire zoekt een Nederlands-Afghaanse regisseur opnieuw contact met zijn autoritaire vader. Half december wordt duidelijk of de film de shortlist voor de Oscar heeft gehaald. Het weer dan vooral in het noorden en oosten nog een paar buien. Verder is het droog met soms wat zon, 20 tot 23 graden. Morgen in het noordwesten bewolkt bij 22 graden. In de rest van het land meer zon, het wordt daar 24 tot 28 graden. Later zijn er vanuit het westen buien. Het begin van de spits met zo'n 50 meldingen. In totaal iets meer dan 200 kilometer nu. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest nog 19 minuten extra. Na een eerder ongeluk is de weg daar inmiddels wel weer vrij. Dan een ongeluk op de A10 Watergaasmeer richting het Koenplein. Tussen Amsterdam over Ramstel en West een kwartier extra. Rechterrijstrook is dicht. En op de A15 Gorkum-Rotterdam is je vertraging voor Hardingsveld-Griesendam nu 10 minuten.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
15: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
17: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Is echt serieus?
3: 7,7,7,7.
2: Wat een geld.
4: 18.000, wat verdikken me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.

Hallo medeluisteraars, Chris van Blerik hier. In mijn top 3000 lijst heb ik onder andere Rosanna van Toto staan. Dit omdat ze een fantastische band zijn met muzikale pareltjes waar iedereen van kan genieten. Geniet nu, net als ik dus, van deze tijdloze klassieker in de top 3000.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: Hi. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank, maar we zitten deze week in de finale week van de Radio Veronica Top 3000. Dit is de week dat we toewerken naar de nummer 1. De populairste, de groeiste, de mooiste, de beste. Maar zover is het nog langer niet. Dit was nummer 635, Toto Rosanna.
4: En komende vrijdag dan hoor je wat die nummer 1 geworden is. Nou, je kan hem stiekem al inzien hoor. Als je gaat naar radioveronica.nl, daar vind je namelijk de hele lijst. En komende vrijdag dan de grote finale. We hebben heel veel stemmers op deze plaat van Toto. Er even een beetje doorheen te bladeren. Viggo Visser, Jaco Hiemstra, Gert-Jan Kluistra, Anke Haatsma, Tijn Vernhout, Ria Hut en vele, vele anderen moeten we danken voor deze plaat.
3: Ze bestaat echt, hè? Wie? Rosanna. Het verhaal gaat dat Steve Porcaro van Toto, dat hij het liedje heeft gemaakt, en dat het eigenlijk een soort ode is aan zijn toenmalige vriendinnetje. Zij was actrice. Rosanna Arquette.
4: Ah.
3: En daar zou het liedje over gaan. Rosanna van Toto staat op nummer 635. Meer grootheden in de lijst. The King of Pop. Michael Jackson meerdere keren. Dit is nummer 634. Ben.

0: maar die heeft ook echt bestaan, hè?
1: Ben. Die rat.
0: Ja, inderdaad, joh, dat weet je. Ja, we denken dat het ratje nu wel dood is, maar Ben, dit liedje gaat over een rat.
1: Ja.
0: Ja, en echt gewoon echt niet een rat van, zoals je denkt, van wat een nare man. Maar gewoon een serieus een diertje, een beestje, een klein uit de kluiten gewassen piepmuisje.
1: Waar Michael Jackson een ongelooflijk goede band mee had. Ben, zijn ratje, staat op 634 in de Radio Veronica Top 3000.
0: We gaan naar 633 met de groeten van Freddy.
2: Hi, Wouter en Frank, hier Freddy. Ik heb gestemd op The Cave van Mumford & Sons, omdat het een geweldige band en een heerlijk nummer is. Ik heb ze het afgelopen jaar 2 keer gezien, in de Ziggo Dome en afgelopen juli nog in Groningen in de Stadspark. Iedere keer weer genieten met een geweldige liveshow.

0: Achter elkaar in de Radio Veronica Top 3000. Kate Bush, Cloudbusting op nummer 632. En daarvoor hadden we Mumford & Sons.
1: Mag ik daar nog een mooi verhaal bij vertellen? Maar die Cloudbusting van Kate Bush. Ja. Cindy Elderman die stuurt erover. Als de wereld te klein is voor je dromen, laat hem dan groeien. Oh, maar dit is toch echt een stukje. Deze kan op een tegeltje, toch?
0: Ik wil een tattoo. Ik heb een tattoo.
1: Met grote Romeinse letters waar deze tekst dan...
0: Op mijn rug.
1: Ja, precies.
0: Sitsi, wat zit er zometeen in je nieuws?
2: Doden bij vliegtuigongeluk en belangrijke handlangers Bolle Jos opgepakt.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
5: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen erover te informeren.
7: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.

0: Vooral in het noorden en het oosten nog een paar buien. Verder is het droog, soms schijnt de zon. 20 tot 23 graden, dat is vandaag. Morgen in het noordwesten bewolkt, 22 graden. En de rest van het land tussen de 24 en 28 graden. Sorry. Later vanuit het westen komen er buien. Waarom altijd precies hoesten als je aan het lullen bent? Siets, ik hoop dat het bij jou beter gaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Wout. 3 doden bij een ongeluk met een klein Nederlands vliegtuig van Vliegschool Hilversum. Het gebeurde in Duitsland, over de grens bij Roermond. Het toestel was vanochtend opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media had de piloot het over slecht weer voor hij neerstortte. Een 19-jarige man uit Delft zit vast voor de mishandeling en poging tot aanranding van een vrouw in Den Hoorn bij Delft. Het gebeurde afgelopen weekend. Volgens de politie is het misschien dezelfde man die de afgelopen maanden in Delft meerdere vrouwen aanviel en aanrandde. En een van de belangrijkste handlangers van topcrimineel Bolle Jos is opgepakt in Ghana, samen met 2 anderen. Het gebeurde nadat een schip met cocaïne was onderschept. Het kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De zakenpartner en Bolle Jos zouden eerder samen in de gevangenis hebben gezeten.
2: Oké, thank you.
3: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 62 meldingen op dit moment. 294 kilometer in totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A2 Utrecht en Bos tussen Oude Rijn en Beest. Daar 25 minuten vertraging. Door een ongeluk, weg is wel weer vrij. De A10 knooppunt Amstel. Koenplein tussen Amstel en Amsterdam-West. 9 minuten door opruimwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Dan hebben we de A16, dat is Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord. En de Rotterdam-Meren-tunnel, 25 minuten door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. En de A50 Arnhem-Zwolle. Ook daar is het bal tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid. 38 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto daar en de rechterrijstrook is dicht als je een compleet overzicht wil. Waar ze echt allemaal in staan. Alle files en alle flitsers verwijs ik je graag even naar de app van Flitsmeister.
0: Het is Radio Veronica. Het is bijna 3:30. We zitten in de finale week van de Radio Veronica Top 3000. En we zijn bij nummer 631.
4: Wout en Frank.
0: Ach, en daar staat Offspring. Hetzelfde als

0: Radio Veronica Top 3000 met Amy McDonald en This Is The Life. Nummer 630 ervoor, Offspring en Selfstream op nummer 631.
1: Dennis van der Marel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De plaat die wij zometeen gaan draaien is een plaat die jij een paar dagen geleden nog live hebt gezien.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: In ieder geval de band. Waar was dat en hoe was het?
2: In de AFAS was dat, vorige week donderdag.
1: Ja.
2: En dat was heerlijk om van die oude rockers, die allemaal zo'n beetje eind 60 zijn, om die te zien.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En voor de duidelijkheid, gaat het om de Waterboys, hè?
0: Precies.
2: Ja, ja, The Hole of the Moon. Het nummer waarmee ze volgens mij in 1986 doorbraken voor het eerst.
0: Ja. Maar, want we zagen jouw motivatie. Jij vertelde ook toen je ging stemmen, toen moest je nog naar het concert toe. En toen zei je van, nou, ik kijk heel erg naar om naartoe te gaan. Was dat wat je ervan verwachtte? Overtrof het de verwachtingen of viel het tegen? Of hoe, vertel.
2: Nee, het was nog beter dan ik gedacht had.
1: Oh ja, uiteindelijk.
2: Ja, dat je is toch altijd afwachten. Die mannen zijn eind 60.
0: Ja.
2: En de zanger, die was nog waanzinnig goed, Mike Scott.
0: Okay.
2: Dus volop genieten.
0: Nou ja, het is inderdaad wel eens een risicootje bij dit soort gasten. Ik kan me herinneren, alle goeds voor Kenny Rogers, begrijp me niet verkeerd, maar ik ben een keer bij een optreden van hem geweest.
1: Het is gabbel.
0: Dat had hij niet moeten doen.
1: Precies.
0: Dat was niet helemaal best meer inderdaad. Nee. Ja. Maar die Waterboys die doen er gewoon volledig mee, daar is niks mis mee.
2: Daar was helemaal niks mis mee, nee. Absoluut.
0: Alright. Luister, dankjewel voor ook jouw stem. Er is veel op gestemd. The Hall of the Moon staat op 629.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden. Nummer 630.

0: ik daar lig in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Daisy Seidsma is door dit nummer fan geworden van Dickie Dex. En nog altijd gebleven. 10 jaar geleden. Op de datum af, zo stuurt ze treur niet. Ode aan het leven. Dickie Dex, J.W. Roy. Staat op 628 in de Radio Veronica Top 3000.
2: Is dit liedje alweer 10 jaar oud?
1: Nou, ruim 10 jaar oud. Volgens mij komt het uit 2015 of zo.
2: Oké, dat is een pijnlijke constatering. Want dan zijn we dus ook weer 11 jaar ouder geworden.
1: Oké.
2: Radio Veronica Top 3000. We zijn bij nummer 627. Oud of niet, geniet ervan. The Good Life.

0: Stond overigens ook in de lijst, hè, op 2776, deze van VO heeft de kunst. Suzanne!
1: Suzanne! Radio Veronica Top 3000. Zometeen verder. De eerste die je zo hoort. Hele mooie van Sting, Shape of My Heart.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere banaan.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Eee! Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 5:00.
0: En daar is Sietz Roskam.
27: Goedemiddag. Een Nederlands vliegtuig uit Hilversum is in Duitsland neergestort, vlak over de grens bij Roermond. Alle drie de mensen aan boord zijn omgekomen. Het toestel is van Vliegschool Hilversum. Volgens de Duitse luchtverkeersleiding had de piloot het voor de crash over slecht weer. Vakbond FNV eist bij de komende cao-onderhandelingen 5,5% loonsverhoging, plus €80 per maand. Zo wil de bond de hoge inflatie compenseren. Ook zouden de laagste inkomens er relatief het meest op vooruit gaan. Ook in het nieuws vandaag een botsing op het spoor in Ermelo, waar een trein tegen een vrachtwagen reed. De chauffeur van de vrachtwagen raakte licht gewond. Omdat de schade groot is, rijden er tot zeker morgen vroeg geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Ook vandaag zijn weer slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland gekomen. Morgen worden er nog 7 terug verwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. Ook liggen er nog 7 in Zwitserse ziekenhuizen. Justitie daar onderzoekt of de Nederlandse chauffeur schuldig is aan de 5 overleden passagiers. En massa-zaaddonor Simon moet ermee stoppen, vinden tientallen ouders. Stichting Donorkind stapt naar de rechter als het niet gebeurt. De man zei tegen wensouders steeds maar een paar kinderen te hebben verwekt. Blijkt er zo'n 200 te zijn. Het weer dan, vooral in het noordoosten, nog een beetje regen vanavond. Verder blijft het nog een paar uur rond de 20 graden. Morgen is er eerst kans op mist, daarna bewolkt in het noordwesten. Meer zon in de rest van het land. Het wordt van noord naar zuid 22 tot 28 graden met later buien. Op de weg is het vooral druk ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Er zijn zo'n 80 meldingen, bijna 400 kilometer in totaal. En dit zijn nu de meest opvallende. Te beginnen met de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken ruim een half uur. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Ook een ongeluk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Everdingen een uur extra reistijd. Daar zijn 3 rijstroken afgesloten. Problemen door een te hoog voertuig op de A15 Europort Gorkum. Voor Hendrikje door Ambacht is de vertraging 40 minuten. En tot slot de A58 Tilburg-Breda voor Bavel 31 minuten door een pechgeval.
28: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
29: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
30: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
31: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
30: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
29: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
32: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
33: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
34: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
33: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
34: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
33: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
35: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
36: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
37: Het
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.

0: 625 is voor Sting uit 1993 en het prachtige Shape of My Heart.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Wout en Frank.
0: Ja. Nou ja, eigenlijk muzikaal gezien moeten we ook even wat ander nieuws erbij pakken. Mannen die veelvuldig voorkomen in de Radio Veronica top 3000 hebben zojuist bekendgemaakt dat ze gaan toeren en ook naar Nederland komen. Het gaat over Oasis.
3: Ja, die komen in die Galmut 2 dagen, geloof ik, toch? Sietje, jij hebt het laatste nieuws daarover.
4: Nou, inderdaad, is bekendgemaakt volgend jaar 16 en 17 juli in de Johan Cruijff Arena.
0: Ja, maar er zit wel een maar aan. Ja. Oasis, het gonst al een tijdje. Oasis zou vandaag bekendmaken dat ze gaan toeren en ze voelen nou allemaal te gek. Alleen om kaarten te krijgen, ja, volgens mij raketwiskunde is makkelijker. Wat moet je nou doen, Sietje?
4: Nou, inderdaad, je gaat naar de site van Oasis en dan heb je nu tot en met donderdag eind van de middag de tijd om je in te schrijven met je mailadres dat gekoppeld is aan je Ticketmaster-account.
0: Ja.
4: En dan kun je dus ergens volgende week een mail krijgen met gefeliciteerd. En dan heb je nog geen kaarten, maar dan mag je in de wachtrij gaan staan op één van de 4 dagen waarop er dus wachtrijen worden gecreëerd.
0: Ja.
4: En dan moet je dan hopen dat je door de wachtrij heen kunt en dan kun je een locatie uitzoeken in het stadion waar je dan eventueel zou willen zijn.
0: Ik vind Oasis fantastisch. En ik vind het te gek dat ze gaan toeren. Maar dit is toch niet te doen, dit?
3: Hey, maar dit gebeurt bij heel veel concerten tegenwoordig, Wout. Taylor Swift was natuurlijk ook gewoon een heel project om daar kaarten voor te krijgen. En eigenlijk bij alle grote artiesten die in de Johan Cruijff Arena staan. Dat is gewoon... Ja, daar moet je gewoon wel wat voor over hebben.
0: Ingewikkeld, hè? Ja, wij gaan gewoon weer naar Peter Beense. Dat is veel makkelijker, toch?
3: En net zo gezellig. Misschien is Peter Beense op sommige momenten ook Nederlandse vertalingen van Oasis
0: niet. Zeker, zeker. Wondermuur van... van is hartstikke mooi. Mensen, 16 en 17 juli dus in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam staan.
3: Ja, dat is wel vet, hoor. Ja, ik vind het wel echt tof. En overigens, ik maakte een grap over de galmbak. Dat de arena een galmbak is. Dat is echt beter geworden de afgelopen jaren.
0: Het is een galmbakje nu. Valt best wel mee, toch? We gaan verder, Sia Special, Amigo.

0: Ja.
1: Open your mind.
0: Jaren 90, toch? Open die Yazura.
2: Jazeker.
0: Fantastische plaat ook.
2: Maar dit was The Original, de OG. New Gold Dream is van Simple Minds en staat op nummer 623 in de Radio Veronica Top 3000.
0: Nummer 622, deze prachtige van Adele. Dit is Easy on Me.
3: There ain't no gold in this river.
0: Van Adele, dit is Easy on Me.

0: vind het altijd zo mooi van Adele. Dat ze zingt heel gevoelig en heel mooi en heel prachtig. Maar als je haar hoort praten, het is knetterhard, gaat supersnel. Het is heel plat Engels.
1: Ja.
0: Heerlijk is dat. Maar ze kan heel mooi zingen en heel gevoelig. Adele en Easy On Me staat op nummer 622 in de Radio Veronica Top 3000.
1: Zometeen. Siet Roska met het nieuws. Siet, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Man aangehouden na aanvallen Delft. En Formule 1-circuit na één race alweer aangepast.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ken jij de nieuwe volledige elektrische?

0: kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Veronica Weerbericht.
6: Morgen is het een mistige dag, althans in de ochtend. Eerst kans op mist, daarna is het bewolkt in het noordwesten. Meer zon dan in de rest van het land. En de temperatuur is van noord naar zuid 22 tot 28 graden. Maar uiteindelijk morgenmiddag gaat het wel regenen. Maar vooralsnog zijn de eerste vooruitzichten best redelijk. Het is 5:30. Dit is het nieuws. Stiet Roskam, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Na meerdere aanvallen en aanrandingen van vrouwen die fietsten in en rond Delft is een man van 19 opgepakt. Afgelopen weekend zou hij een vrouw van haar fiets hebben geslagen in Den Hoorn bij Delft. Gisteren zei burgemeester Pechtold dat het beter is om voorlopig niet meer alleen te fietsen. Oekraïne en Rusland beloven geen energiedoelen van elkaar aan te vallen. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem zijn het vooral de aanvallen in die oorlog die de dieselprijzen omhoog jagen en niet zijn eigen oorlog in Iran. En na de saaie Formule 1-race in Madrid gisteren belooft de organisatie het circuit aan te passen. Het was de eerste race op het bochtige circuit met amper inhaalmogelijkheden. Daar klaagden de Formule 1-coureurs ook over na afloop. Het circuit is voor 10 jaar vastgelegd op de Formule 1-kalender.
6: Kijk eens aan, Citi, dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 93 meldingen, 428 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Waardenburg en Beest, 23 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. Diezelfde A2 de andere kant op. Utrecht-Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest. 20 minuten door een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Sabina en Numansdorp. 25 minuten door een ongeluk. De A50 Arnhem-Zwolle tussen Loenen en Vaassen. Daar een uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En dan hebben we nog de A58. Dat is Tilburg-Breda tussen Tilburg-Centrum-Oost en Bavel. 24 minuten. Wil je nou een compleet overzicht met alle files en alle flitsers? Dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister. Onze vrienden van Flitsmeister.
8: Oh zo, dit is de Radio Veronica Top 3000. Eens even kijken, we zijn bij nummer 621.
9: Wout en Frank.
8: En daar vinden wij Neil Young.

0: Perry. In de Radio Veronica Top 3000. Firework is nummer 620 en de Ford Neil Young. En Rocking in the Pre-World op 621. De Radio Veronica Top 3000 in de finale week. Met ondertussen leuke berichten van mensen die luisteren, die uit hun dak gaan, die blij zijn. Maar ook een berichtje van Karin.
1: Oh.
0: En Karin die zegt: ik vind jullie nogal braaf vandaag. Hebben jullie een zwaar weekend gehad?
1: Braaf?
0: Braaf? Zijn we braaf?
1: Ik vind je ons braaf vandaag?
0: Ingetogen. Ja. Nou ja, kijk, het punt is een beetje dat als je een lijstje doet, dan wil je al die lijst. Ja, bedoel, we moeten wel uiteindelijk
2: de muziek spreekt, Wouter. De muziek spreekt.
0: En we moeten vrijdag wel met nummer 1 uitkomen, dus we moeten er een beetje vaart maken. Ja. Maar misschien kun jij even een ranzige mop doen die tegen cancelen aanzit. Dan zijn we weer van een braaf imago af. Daar heb ik geen zin in.
1: Nou, het is eigenlijk best wel een heel triest verhaal. Maar we hadden natuurlijk onlangs de uitvaart van mijn schoonmoeder. En toen heb ik de avond voor die uitvaart heb ik heel veel gebeld met de uitvaartondernemer.
0: Ja.
1: Om even te checken of mijn schoonmoeder wel op haar buik in de kist lag. Oh. En toen zei die uitvaartondernemer: maar waarom wil je graag dat ze op haar buik in de kist ligt? Ik zei: nou ja, mocht ze toch niet helemaal dood zijn, dan gaf ze in ieder geval de goede kant op.
0: Oké, misschien was dat toch een zwaar weekend. Ja, maar ik ken je schoonmoeder heel goed. Ik vind het heel lullig dit.
1: Ze is op vakantie, dus maakt niet uit.
0: Maar goed, dus we zijn niet braaf, Karin. Nee, dat valt allemaal wel mee.
1: Oh, dan ga ik

0: van Hart op nummer 619. En erachteraan Marco Schuitmaker. En de Engelbewaarder, die staat op nummer 618.
1: Wat alleen maar aangeeft dat het een ongelooflijk belangrijk liedje is geweest. Onder andere voor Wim van Lente, Anka ten Haven, Mirjam Klarissen, Dennis Praat, Marco Vink, Kees Willems, Peter Leeflang. Jeroen Boshoven die schrijft erover. Altijd een feestie met Engelbewaarder. En zo is het ook natuurlijk. Het was een gigantisch hit. Origineel is veel ouder. Komt uit 1976. En die staat dan weer niet in de lijst.
0: Ik heb wel een fragmentje als je wilt.
1: Oh, dat is wel leuk. Het is van Mieke. En het werd geschreven door onze vader. Vader Abraham.
0: Het is een heel ander liedje meteen. Hoor.
2: En dan zie je bloemen. Alles is wit.
3: Het is toch je moeder.
2: Naast je zit.
0: Ja, nee, dat was Mieke inderdaad. Ja,
1: er is zelfs een versie van Orgel Joken.
0: Hebben we die ook?
1: Daar hebben we ook een fragment van.
0: Verdomme, dat is waar ook, ja. Die is ook mooi, hoor. Dus ook...
1: Als Orgel Joken het in haar repertoire heeft opgenomen, dan weet je, het is een belangrijk liedje.
0: Zeker.
1: Engelbewaarder, Marco Schuitmaker op 618.
0: Plekje verder, Dire Straits op 617 met On Every Street.
4: There's gotta be a record of you someplace.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
7: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
21: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Het wordt steeds moeilijker om de klimaatdoelen te halen, zeggen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Er zitten enorme verschillen tussen de eerder uitgesproken ambitie en het kabinetsbeleid. Daardoor daalt de uitstoot van gassen die de aarde opwarmen niet meer. Ook blijft Nederland nog jaren afhankelijk van gas, steenkool en olie uit het buitenland. Oekraïne en Rusland hebben de Amerikaanse president Trump beloofd om geen energiedoelen van elkaar meer aan te vallen. Volgens Trump is dat goed nieuws voor de dieselprijzen. Door aanvallen, vooral op Russische olieraffinaderijen, ontstaat een steeds groter tekort. Trump zegt dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland de dieselprijs veel meer opjaagt dan zijn eigen oorlog in Iran. Tegelijkertijd wordt Rusland steeds roekelozer, zegt NAVO-baas Rutte na een aanval op een trein die van Oekraïne naar Polen reed. Het is een traject waar veel Europese politici en diplomaten ook reizen om te overleggen met Oekraïne. Rutte waarschuwt Rusland dat de NAVO klaar staat om terug te slaan als het nodig is. En 3 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos zijn aangehouden in Ghana. Het gebeurde nadat vorige week duizenden kilo's cocaïne werden onderschept op weg naar Antwerpen. Ook een van de belangrijkste helpers van Bolle Jos zit bij de opgepakte verdachten. Ze zouden elkaar hebben leren kennen toen ze samen in de gevangenis zaten.
3: Weet je wie ook ooit een plaat gemaakt heeft in de gevangenis, Siet?
4: Nou,
3: Johnny Cash.
4: Oh.
3: The Life at the Folsom Prison Blues. Dat is iets wat Bolle Jos nooit zou horen of zo. Ja. Zo'n concert zou hij waarschijnlijk nooit meemaken.
4: Nee.
3: Maar hij komt eraan. Maar het weerbericht, Siet, ben benieuwd.
2: Ja, er zijn nog een paar buien. Het koelt vannacht af tot 16 graden. Morgen is er eerst kans op mist. Daarna vooral in het noordwesten bewolkt. 22 graden daar. In de rest van het land meer zon. Wordt 24 tot 28 graden.
3: Dankjewel. En we zijn meteen verder dus met die top 3000. Met onder andere Robbie Williams. Eerst Veronica Verkeer. Er staat nog een file op de A16. Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 1 uur en 7 minuten. A20 Gouden Hoek van de Land tussen Kortland Aquaduct en Rotterdam Centrum. 16 minuten daar, 10 kilometer. En dit is die lange file vandaag op de A50. Arnhem-Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen. 1 uur en 2 minuten. A58 Tilburg-Breda tussen het Centrum en Tilburg-Reeshof. Een kwartiertje. En de laatste, de N233. Veenendaal-Kesteren tussen Renendaal-West. Of Renen-West en Wageningen. 14 minuten. Renen, waar woon jij? Renendaal. Oh ja, leuk ja.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.

0: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile. Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
8: Ken jij de nieuwe volledige

0: De Folsom Prison Blues.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Niek van den Bruggen.
0: Ja, hij schreef dit nummer nadat hij zijn diensttijd in Duitsland de film Inside the Walls of Folsom Prison had gezien. Het verhaal heeft trouwens nog een smerig randje melodie en delen van de tekst leunden zwaar op Gordon Jenskins, een oudere crescent van City Blues. En die klaagde Cashy later ook nog voor aan. En uiteindelijk is dat geschikt. Ja, er waren toen nog hele andere bedragen. $75.000. Het zijn een van de beroemdste gevangenisplaten ooit. En Johnny Cash zelf, ja, die heeft nooit jarenlang een keer in de bak gezeten. Een keer voor drugs of zo, dat was het. Dus marketingtechnisch was het gewoon de Temu-versie van Pablo Escobar. 614 in de top 3000 bij Radio Veronica. We gaan vanavond gewoon lekker door tot 12 uur. Straks nog na 10 uur. Thomas, die verder gaat aftellen. En tot die tijd prachtplaten. America komt eraan. En dit zijn Nick Cave.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes.
0: Alle tijden.
1: Nummer 611.
2: Hallo.

0: Paris en The Other Side in de top 3000 van Radio Veronica. Kom je trouwens uit Drenthe en wil je even inspreken in de app van Radio Veronica waarom het daar zo fantastisch is, dan wordt dat zometeen zeker beloond, dat weet ik zeker. Ook Cloud komt eraan en ja, mocht je, wat is dit nou weer hier? Hallo?
1: En dat is niet het zwaarste wat we hebben.
0: Nee, we moeten...

0: LibriFuurwerken.nl.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1

0: kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio. Of van Alfa Romeo tot Zeekr. Of van Bouw.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Goedenavond, Veronica met de actuele verkeersinfo. Flitsmeister heeft enorm veel flitsers, die kan je daar checken. Pak even de vertragingen van dit moment erbij. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar staat nog 2 kilometer, 9 minuten. En de N205 Hillegom-Heemstede tussen de afrit A9 en de weg bij Heemstede. Daar 5 minuten vertraging. Rij voorzichtig.
7: Niek van der Bruggen.
6: Op 3000 tijd, status quo, cloud. Nu eerst la da da.
8: Dit is Veronica.
9: De top 3000.
10: Nummer 610.

0: Status Quo. And Whatever You Want. Bij Veronica.
1: Je luistert naar de top 3000.
0: Ja, veel appjes van mensen die hierop gestemd hebben. Op Daniel Lohuus. En dat heb jij ook gedaan. Ja, even naar Gerda. Hi.
2: Ik moest lachen en Jacob kwam eraan. Die zegt van, Amsterdams nummer. Ik denk, oh, oké, okay, waar heb ik op gestemd?
0: Ja, ja, en het heeft te maken met Drenthe, maar jij komt uit Twente.
2: Ja, oh ja, natuurlijk, hier kom ik weg.
0: Ja, wie?
2: Ja.
0: Waar liggen jouw roots, Gea?
2: Ja, in Twente.
0: In Twente, en toch die plaat.
2: Ja, toch die plaat. Ja, Drenthe, Twente, dat is wel een beetje hetzelfde.
0: Ja.
2: Maar trots op je roots zijn, dat is het gewoon.
0: Ja, ja, daarom zijn het platen als Brabant en Aan de Kust en dat soort dingen. Die staan ook gewoon allemaal in deze lijst.
2: En mensen zijn gewoon trots dat ze daar vandaan komen.

0: dit is zo'n plaat waarbij je onmiddellijk het gevoel krijgt dat iemand al de koffie heeft ingeschrokken. In de Randstad vertel je waar je woont. In Drenthe vertel je waar je wegkomt. Is toch wel lekker, hè? In zo'n internationale top 3000. Ineens eigen materiaal. 608. Sommige mensen hebben een postcode. Daniel Lewis heeft grond onder zijn schoenen. En van Drenthe gaan we nu naar de maan. 7 minuten lang, Pink Floyd. De stoel kan naar achteren.
1: De beste muziek aller tijden.
2: De top 3000 op Radio Veronica.

Shake It Off. Taylor Swift in deze Top 3000 bij Radio Veronica. Ook zij hoort er gewoon in thuis. En deze man ook. Fransen die kunnen zingen over armoede. En dan wil je er alsnog wonen. Zo klinkt dat altijd. Prachtig eigenlijk. Terugverlangen naar een tijd waar je geen cent had. Honger leed en alles onzeker was. Nostalgie is gewoon ellende. Waar voldoende tijd overheen gegaan is. 605.

0: Naakslakken eten, als je dit hoort. We hebben in de top 3000 van Radio Veronica. En er komen mooie platen aan. Straks onder andere nog El Stewart, Year of the Cat, Joy Division en ook Coldplay komt eraan. Veronica.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Yuffie robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
18: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet eindelijk iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. Tot 2030 zijn de kabinetsplannen onvoldoende en daarna is er helemaal niks, zegt Greenpeace. In Delft is een jongen van 19 opgepakt. Hij is misschien te linken aan een serie incidenten in de afgelopen maanden. Meerdere vrouwen werden van hun fiets geslagen en daarna mishandeld of aangerand. Afgelopen weekend was er nog een incident in Den Horen, waarbij een vrouw op de fiets werd belaagd. Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal. En hij zei er meteen bij dat daardoor de dieselprijs kan zakken. Volgens Trump is er een dieseltekort door aanvallen op raffinaderijen. En het Sinterklaasjournaal op NPO 3 krijgt concurrentie. Vanaf dit jaar komt RTL met een eigen dagelijks Sinterklaasprogramma. En dat gaat Pietertijd heten. Robert en Brink krijgt er een belangrijke rol in, net als K3. Pietertijd wordt vanaf 9 november uitgezonden en begint elke dag om 6:10. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler.
0: Dankjewel. Dit is Veronica. Goedenavond. Zo, we zijn snel verder met de top 3000. Eerst Veronica verkeer. Dus staan nog wat files. Oh nee, ik lieg echt. De laatste vliegt nu gewoon eraf. Dus filevrij, flitsers check in app van Flitsmeister. Zometeen Coldplay, Joy Division en Al Stewart in de top 3000 van Veronica.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
8: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
9: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Top 3000
1: op Radio Veronica.
2: DJ
0: Nick van den Burgen.
3: Het nummer heette oorspronkelijk Food of the Stage. Het ging over de Britse komiek Tony Hancock. Later heeft hij dat herschreven. De beroemde titel kwam uit voort uit een soort Vietnamees astrologisch beeldmateriaal dat hem inspireerde. Year of the Cat klinkt als een Chinese kalender, maar dan georganiseerd door iemand met een platenkast van 3 meter. De top 3000 bij Radio Veronica. De beste muziek aller tijden door jou erin gestemd. En dat gebeurt via radioveronica.nl. Ik ga even naar Job. En wat tof dat je op deze gestemd hebt.
4: Ik zit heel op te denken wat ik ook weer heb gedaan.
3: Jij bent een believer.
4: Oh, ja, die van Beauty and the Beast.
3: Nee, What Do You Mean, daar heb je op gestemd.
4: What Do You Mean?
3: Ja, ja, van Justin Bieber. Wat serieus en helemaal naar Coachella weer een tweede leven heeft gekregen. Maar het is gewoon een geweldige plaat, toch?
4: Ja, het is een hele goede plaat. Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, nostalgie.
3: Ja, want het is inmiddels ook alweer, wat is het, 12, 13 jaar oud, joh, zo'n plaat. Gaat nergens
4: ja,
3: over.
4: Zoiets.
3: Ja.
4: Ja, maar het is helemaal het moment geweest dat ik inderdaad, nou, de fan wil niet zeggen, maar wel dat ik Justin Bieber begon te waarderen. Dat is inderdaad die plaat.
3: Ja, dat is dat die fase inderdaad. Die platen met Skrillex ging maken en heel die dancekant op ging een beetje eigenlijk. Hè?
4: Ja, precies.
3: Nou, ik ben blij dat jij hem erin gestemd hebt, want hij staat op een mooie plaats. Helemaal ingeklemd tussen Al Stewart en Joy Division. What Do You Mean gaan we nu draaien.
4: Helemaal goed.

602, Joy Division in de top 3000 van Radio Veronica. Love Will Tear Us Apart. Lekker optimistisch. Hallmark heeft hem nooit op een mok gezet. Dat is dan net niet gelukt, maar wat een plaat toch, hè? Veronica, nog één stap dichterbij die 600. Dit is 601. Dat mooie intro van Coldplay. 3 akkoorden. En het klinkt alsof een nieuwe planeet is geopend. Paradise bij Radio Veronica staat op 601.

Even wachten op de nieuwe sponsor van Coldplay, Second Love. Maar voor de rest gaat alles lekker met de band. Paradise hoorde je in de top 3000 van Radio Veronica. Op 600, dat betekent dat we een magische grens door zijn. 2400 titels gehad, joh. Paradise hoorde je in de top 3000 van Radio Veronica. Op 600, dat betekent dat we een magische grens door zijn. 2400 titels gehad, joh.

0: kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kom naar de Meer Miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh, wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Nu, super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt, diverse varianten van 300 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm, verpakking van 100 gram, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Goed nieuws, geen files meer in Nederland. Je kan doorrijden, tenminste. Doe dat dan niet te snel, want er staan ook nog een aantal flitsers. En die check je in de app van Flitsmeister. Zijn er genoek, dus check het uit voordat je gaat rijden natuurlijk.
14: Niek van der Brug.
13: Zo meteen hier Michael Jackson. Green Day komt eraan, nu Cockney Rebel.
15: Dit is Veronica. Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
16: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes.
15: Aller tijden.
16: Nummer 600.
17: Lady, I'd simply the candle is

cool, your lips ruby blue, never speak a sound.

0: Cockney Rebel in de top 3000 van Radio Veronica op 600. Dat betekent dat we er een heleboel gehad hebben. Niet het einde, geen streep van de top 3000, maar het fluwelen gordijn gaat open. Met de beste muziek aller tijden die jij erin gestemd hebt via radioveronica.nl. Fleetwood Mac komt eraan. En dit is Heal the World. Een echte ambitieuze titel. Ik begin best met de vaatwasser. En toch werkt hij omdat Michael die melodie zo groot maakt dat je cynisme buiten moet wachten.
1: Nummer 599.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them.

598. Green Day, op zijn meest eenzaam. Geen pogo, geen middelvinger, maar Billy Joe Armstrong, die 's nachts in zijn eetje naar huis sjokt. De Boulevard of Broken Dreams staat op

waar je ex niet wordt geblokkeerd, maar gewoon naast je op het podium staat. Je hoorde Silver Springs bij Veronica. En ja, het is eigenlijk een soort HR-afdeling. Fleetwood Mac, wat achteraf een band bleek te zijn. Daar nog wel verdomd goeie ook. Veronica, met nu 596. Nu gaat de complete top 3000 met zijn trainingspak onder een viaduct staan. En lekker hakken!

0: 3000 op Radio Veronica.
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

0: stil van. Frank Boeijer in de top 3000. En zeg maar dat het niet zo is. Zometeen U2 hier en deze prachtplaat. Die ga je helemaal horen. Moby Porcelain komt eraan. Monica.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: Boek direct een proefrit.
1: IJs de Zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: business.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: De prijs

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
2: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hebben bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag, morgen. Het korte voorhout is afgezet, daar kunnen geen trams meer rijden. Op het lange voorhout zijn hekken neergezet en worden tribunes opgebouwd. En bij de Schouwburg, waar de koning de troonrede uitspreekt, ligt de rode loper al uit. We gaan schaatser Jutta Leerdam dit seizoen niet op het ijs zien. Ik wil me bezighouden met andere dingen in het leven, zegt ze in een filmpje op YouTube. Maar pensioen is er niet bij, vertelt ze, want schaatsen is een groot deel van mijn leven en het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen. En de legendarische Britse band Oasis komt naar Nederland. Ze staan in juli volgend jaar twee keer in de Johan Cruijff Arena als onderdeel van een tour van in totaal 38 shows in Europa en Amerika. De broers Gallagher waren vorig jaar voor het eerst in 16 jaar weer op tour, maar toen deden ze ons land niet aan. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm, met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler.
15: Dankjewel. Dan Veronica Verkeer. Ja, ik zit even naar een appje van Wim te kijken. Hij zegt, Frank Boeien is toch de vader van de zanger van Kensington. Net zo goed verstaanbaar. Oké, Kensington komt er straks nog wel aan, Wim. Dus als jij het even wil vertalen, dan Veronica Verkeer. Op dit moment geen files gemeld. Het Flitsers check in de app van Flitsmeister. U2 komt eraan, M&M, Imagine Dragons en ook Moby in de top 3000.
16: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
17: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
20: Smint.
21: Valt je iets op bij mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
20: Smint. Boost yourself.
12: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
23: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Sokken, la, boeken, Billy. Dat moet sneller.
25: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
26: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
27: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
28: Wow!
27: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: op 593.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica.
2: DJ
1: Niek van den Bruggen.
0: Ah, vind ik mooi dit. Moby vond hem zelf niet goed genoeg.
3: Nou, lekker beoordelingsvermogen.
0: Ja, dat zijn kunstenaars, hè. Die zijn nooit tevreden natuurlijk. 593, Porcelain. Ik pak er even wat motivaties bij van mensen die deze de top 3000 ingestemd hebben. Marieke uit Utrecht die zegt Thailand. 2001, rugzak, nauwelijks geld. Treinraam open en geen idee wat ik met mijn leven ging doen. Dit nummer brengt me daar weer terug. Oké. Okay. Ilse uit Nijmegen, ook bij studententijd. Te laat naar bed, te weinig geld. Dat komt wel vaak terug trouwens, dat thema. Maar het gevoel dat de wereld open lag. En als je dan zo'n plaat weer luistert nu, ja, dan kan je dat gevoel weer aanraken natuurlijk, hè. Bas ook uit Haarlem, die zegt... Na mijn scheiding red ik s'avonds vaak zonder bestemming rond. Porcelain was zo'n plaat waarbij het even niet erg was om ook verdrietig te zijn. Met de plaat blijft het nog steeds. Maakt bij iedereen ongeveer hetzelfde los. De top 3000 bij Radio Veronica. Misschien zit je wel in de auto. Een beetje doelloos rondrijden, omdat je dat de lekkerste manier van luisteren vindt.

0: 2000.
1: Nummer 591.

0: Oyster Cult bij Veronica en Don't Feed the Reaper.
1: De top 3000.
0: Annemarie uit Leiden. Die heeft op 591 gestemd, want daar staat deze plaat. Ontdekt hij mijn vader. Als kind vond ik hem heel eng. Inmiddels vind ik hem prachtig. Grappig hoe muziek met je mee kan groeien. Ja, dat is wel een mooi voorbeeld, hè? Het is, sommige platen ontdek je gewoon weer opnieuw. In één keer met een compleet ander licht erop. Zometeen nog Rufus en Chaka Khan. Ain't Nobody komt eraan. En dit is 590. Onder andere opgestemd door Niels uit Horen Maaike. En ook Lotte uit Den Bosch. En ze zegt daarover: deze hielp mij door een periode waarin ik vooral heel goed kon doen alsof alles prima ging. Inmiddels gaat het echt prima. Ja, hopelijk heb je afgerekend inderdaad.

0: Ain't Nobody.
1: Je luistert naar Radio Veronica.
2: Are you really ready for some
1: Top 3000?
0: Trouwfeestje, 98, maar Mamco absoluut niet dansen. Deed die avond 4 minuten lang toch wel, maar zijn nog steeds bij elkaar. Sandra, dankjewel voor het stemmen op Rufus en Chaka Khan. Zometeen een bijzonder moment in de Top 3000. We gaan namelijk 3 Nederlandse artiesten, bands, achter elkaar draaien. Eén van die namen, Boudewijn de Groot en ook Kensington. Die derde naam, hè? Nou, dat hoor je zo.
3: Hey.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Beleef de herfst

0: Bij Centerparks volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
4: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Groningen Verkeer, goedenavond. Zullen we snel verder met de top 3000. Er staat een file op de A16 van Terbrechtseplein naar Ridderkerk. Tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Dat is de hoofdrijbaan. Vertragingstijd is daar 7 minuten. En Tony Brouwer had dat inderdaad goed. Boudewijn de Groot, Kensington en Peter Koelewijn. Je krijgt ze nu in de top 3000.
9: Niek van der Bruggen. De Radio Veronica top 3000. Dit is Veronica.
8: Boudewijn de Groot. Inmiddels zijn de kosten voor de notaris wel iets hoger geworden.
10: Ja,

Boudewijn de Groot, testament op 588 in deze top 3000. En Hans die zegt, mijn vader kende bijna de hele tekst uit zijn hoofd. Op de uitvaart hebben we hem helemaal gedraaid. Sindsdien luister ik ieder woord, hoor ik dan anders. Dankjewel voor je stem, Hans. Ja, wie is er niet opgegroeid met Boudewijn de Groot? Kensington, Kim uit Veenendaal, die heeft erop gestemd. Kensington op Pinkpop. Regen, modder en nul interesse hoe we eruit zagen.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica. Nummer 506.

Nee. Je radio is niet kapot hoor. Dit is gewoon het onverpaleisde geluid van de top 3000 bij Radio Veronica, Frank uit Tilburg. Mijn vriendengroep heeft één regel. Komt Sabotage op, dan gaat alles harder. Out.

0: Judith zegt hierover: gedraaid op de avond dat onze dochter uit huis ging. Trots en verdriet tegelijk. En dat is wat deze plaat uitdraagt. Joni Mitchell in de top 3000 van Veronica. En Both Sides Now. Zijn we weer verder met OMD. Veronica.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
13: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
12: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
14: Ik hou er niet meer bij.
15: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie aan het eind van de middag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de acties onder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt en ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. Het kabinet hakt pas over een half jaar knopen door over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen wil eerst weten wat de Europese klimaatplannen zijn en die komen in het najaar. Vanmiddag kreeg het kabinet nog een tik op de vingers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat vindt dat de aanpak van broeikasgassen niet opschiet. En flinke problemen voor het treinverkeer in Brabant. Door een kapotte bovenleiding kunnen er geen treinen rijden tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Spoorbeheerder ProRail heeft nog geen idee wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Voorlopig wordt nog gezocht naar de oorzaak van de storing. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten lokaal motregen, verder droog en het blijft vannacht zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler.
4: Ja, ik praat voor mijn beurt. Echt dat. Er komt nog iets aan. Snel dat weerbericht afronden ook. Want ik zat er met mijn moeder in Spanje te appen. Daar is het 31 graden. Die staat op de camping. Ik zeg, nou mam, het is hier morgen 25, daarna 18. Tot april. Dit is Veronica Verkeer. Een hele goede avond. We gaan eens even checken hoe de situatie op de weg is. En daar kunnen we kort over zijn. Er zijn 3 filestaties in de Brechtseplein Ridderkerk. Voor de Van Brienoordbrug 7 minuten. A27 voor de Houtense Brug richting Utrecht. Daar 6 minuten. De oprit is ook dicht. En dat gaat de hele nacht nog duren. En de A50 Arnhem-Oss tussen de Rijnbrug en Heteren. Daar 9 minuten vertraging. Zometeen, Made of Orleans. Die komt eraan zo direct op 582 in deze top 3000. En Linkin Park komt er ook aan.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Dit was letterlijk de soundtrack van mijn studentenkamer. 8 vierkante meter, koelkast naast het bed en het kan een fantastisch leven. Dat zegt Mike en die woont nu in Almere.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Niek van der Bruggen.
0: OMD op 582 in deze fantastische lijst, de top 3000. En waarom is die fantastisch? Ja, want jij hebt hem samengesteld via radioveronica.nl. Het lijkt wel alsof, als je die plaat hoort, alsof de middeleeuwen per ongeluk in 1982 een synthesizer vonden. Wat blijft dat toch een bijzondere plaat. Zometeen gaan we naar Limburg. Dus als je in Limburg zit te luisteren, laat het vooral van je horen. Ook naar Duitsland gaan we door. Ja, het wordt heel spannend allemaal.

zijn moeder draaide Grönemeyer altijd thuis. Ze is 3 jaar geleden overleden. Ik versta ieder woord, maar tegenwoordig hoor ik verhaal haar in deze plaat.

0: Dat klopt.
1: Ja. Oh. Dat is fijn dat dat klopt. Dus, nou, nog een keer, dat klopt toch? Ja, nou, dat gaat geweldig hier. Dat klopt toch? Ja, dat, ik heb er nu weer hangen.
0: Dat klopt, ja.
1: Ja, toch? Ja, sorry dat ik je zo laat overvallen, maar we gaan jouw plaat draaien zo meteen.
0: Oh, dat is hartstikke mooi.
1: En daar is...
0: Welke is het precies?
1: Ja, dan vraag ik me af, kom jij ook uit Limburg?
0: Ik kom zeker uit Limburg, ja.
1: Ja, dan is die heel logisch, ja. Toch? En dan weet je denk ik ook welke plaat ik bedoel.
0: Rowan Heerzen natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Dat is hier om de hoek. Ja,
1: ja Reuver. Toch?
0: Nee, Amerika.
1: Oh, Amerika, dorpje Amerika.
0: Horst Amerika.
1: Horst aan Maas.
0: Ja,
1: en hoe is, het leven in Limburg?
0: Nou, uitstekend. Ja, ik sta op het programma om morgen geopereerd te worden. Ik krijg morgen een nieuwe knie. Dus,
1: een nieuwe knie? Ja. En welk ziekenhuis dan?
0: In Mil gaat dat gebeuren, in Brabant.
1: In Mil, dus voor de operatie moet je naar Brabant. Dat is voor een Limburger heel wat, hè?
0: Ja, nou ja, ach ja, dus, het is voor een goed doel, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ik heb ooit een nieuwe nier gekregen in Venlo. Dus op zich kunnen we
0: elkaar... Oké,
1: ja, dus ik ben een Brabander, kun je nagaan.
0: Ja. Het is toch allemaal goed gekomen.
1: Ja, uiteindelijk wel. Nou, dat
0: nou, mooi.
1: Ja, ga ik er even op zitten voor je.
0: Super, leuk.
1: En hopelijk kun je met je nieuwe knie binnenkort weer in een feesttent staan om het hard mee te zingen.
0: Zeker, ik ga mijn best doen.
1: Hard, meer kan je doen ook. Hey, fijne avond, Veronique.
0: Zo is dat. Dankjewel. Joe, hetzelfde. Hoi, hoi. Nummer 500.

0: Rob uit Weert. Dit is geen nummer. Dit is thuiskomen. Jos uit Horst. Meermaals live gezien. Bier in de lucht. Arm om iemand heen die je 5 minuten ervoor nog niet kende. De top 3000 bij Radio Veronica. Bianca zegt over deze.
1: 578.
0: Rhythm Temptation live met mijn dochter. Zij kwam voor de band. Ik ging mee als chauffeur. Maar kwam als fan weer buiten. Stand my ground. In de top 3000 van Veronica.

Hier mogen we in Nederland ook een beetje trots op zijn, wel toch? Rhythm Temptation. Met die fantastische stem van Sharon. Stand My Ground bij Veronica. Zo meteen verder.

0: soundtrack van Into the Wild. Hoor je zo meteen.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
12: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
13: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
0: 1:30, goedenavond. Veronica Verkeer, geen files gemeld. En Flitsers, die check je in app van Flitsmeister. Behoorlijk rijtje, dus als we dat gaan oplezen, dan zijn we nog niet klaar of de top 3000 nog loopt. Dus dat schiet niet op. Check it out. Rij voorzichtig.
14: Niek van der Brug.
0: Zo meteen Andy verder hier. Guaranteed naar Whitney Houston.
15: Nummer 577.

0: 3 verder.
1: Je luistert naar Radio Veronica.
2: Are you really ready for some...
1: Top 3000.
3: Ja. Eddie Vedder kan 1 akoestische gitaar aanslaan. En je wil onmiddellijk je telefoon weggooien en in Alaska gaan wonen. Dat was inderdaad de soundtrack van Into the Wild. Die hele soundtrack was zijn grootste solo-project buiten Pearl Jam. En deze plaat die je net hoorde, die guaranteed veel gestemd. Dankjewel daarvoor. Zelfs nog een Golden Globe in de wacht gesleept voor beste originele song.
1: De top 3000.
3: Linda uit Zaandam. Mijn moeder maakte van de woonkamer iedere zaterdag een disco. Vaak met de gordijnen open ook. Bee Gees erbij. En ook deze ontbrak dan niet in het lijstje van mijn moeder. 575. Dit is Yvan Elimé.

in deze top 3000 veel opgestemd. En als het vuur gedoofd is, op 574. Dit is dan voor mij nu wel een afsluiter. Maar Pink Floyd maakt geen afsluiters. Ze bouwen alleen landingsbanen. Lange landingsbanen. High Hopes is een mooie titel voor volwassen worden. En je hoort die kerkklok al. En je weet, de komende minuten hoef ik nergens heen. Pink Floyd op 573.

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Mama! Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Hijs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is Kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: Zo.
12: Wat een geld.
14: 18.000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+.

Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: met het nieuws. Het is 10:00.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die dit weekend in Rotterdam overleed tijdens een aanhouding had niets met het stelen van een fatbike te maken, zegt zijn familie in het AD. Hij werd aangehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Waardoor hij overleed, wordt nog uitgezocht. Vanavond was er een stille tocht voor hem. De politie in Drenthe is aan het uitzoeken wat er aan het eind van de middag is gebeurd in het plaatsje Valthermond. Daar werd in een huis een gewonde gevonden en achter het huis in een sloot een zwaar gewonde. Die is later aan zijn verwonding overleden. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. Het treinverkeer in een deel van Brabant heeft vanavond platgelegen. Door een kapotte bovenleiding bij Bokstel reed er niks tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Inmiddels is het probleem gevonden en ligt alleen het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven nog stil. Dat blijft de rest van de avond zo. En kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het meest droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wisselvalliger.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: toch een fade-out. En dat vind ik dan toch jammer, want het kan uren doorgaan wat mij betreft. 571, Mia Gorky.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
3: DJ
1: Thomas Hekker.
0: Zeker tot middernacht present. En voor Gorky Mia draaide ik op 572. Doe maar, smoor verliefd. Heel fijn dat je gestemd hebt op deze lijst. Ik ben echt aan het genieten. Afgelopen weekend weer heerlijk geluisterd. En nu weer hier als presentator van de lijst. De rest van de week tussen 10 en middernacht. Dus even kijken voor Spoor Verliefd. Kan wat doen we? Name dropping doen hoor. Albert de Graaf, Jos Verbraak, Sander Evers, Ben Schaar, Alfred Klep, Jan Kaspers, Gerard van Kalkar, Leon van der Staaij, Markland. Nou goed, ik kan nog wel even doorgaan. Dank voor stemmen mede door jullie. Is het zo'n verschrikkelijk fijn lijstje geworden. En ook als ik even vooruitblik voor dit uur. Nou, de Guilty Pleasure komt wel voorbij van ABBA. Er is een waanzinnige track van Nirvana die ik ga draaien. En we sluiten dit mooie uur af met een bak gitaren waar je u tegen zegt, namelijk Slayer. Maar eerst is het tijd voor nummer 570. En die is voor Alex Warren. Dit is Eternity.

769 in de top 3000. Dus voor Nirvana, Heart-Shaped Box. Veel mensen die erop hebben gestemd. Dank daarvoor. John Kunnik, Kramer, Ingrid Donkers, Igor Lewis, Nico Bijk, Nico van der Ven. En Nico van der Ven die schrijft ze nog bij. Ik heb werkelijk alles van de heren op vinyl en alle t-shirts. Ik ben zo'n gigantisch fan. Jammer dat er nooit meer nieuwe muziek komt. Nee, is natuurlijk ook wel begrijpelijk. Maar inderdaad, ontzettend balen. Wat was het geweest als dat vandaag de dag nog had geweest, hè? Oh, waanzinnig. Voor Nirvana nog Alex Warren, Eternity op nummer 570. En ik zei het al even, we gaan een Guilty Pleasure draaien. Het is een ABBA-plaat die je niet heel erg vaak hoort, maar wel heel erg leuk is. Uit 79 is dit op 568. ABBA en I Have a Dream.

0: Een riedeltje dat zo heerlijk in je hoofd blijft plakken. Op nummer 568, ABBA, I Have a Dream. Straks na 10:30. Oh, fijne muziek van Blondie. En een hele lekkere lange lel van Genesis.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat laat beheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig.

0: Coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
4: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Thomas Hekker.
6: Nummer 567.

0: op nummer 567.
1: De top 3000. Radio Veronica.
0: Volop gaande, al ruim 2 weken. We zijn namelijk in de laatste week beland. Aanstaande vrijdag is de grote finale dag. De oud in de dichterbij, we komen de betere platen, zou je zeggen. Maar ja, het is net waar je op hebt gestemd. Het is super persoonlijk. Maar vaak is het wel zo, naarmate we richting het einde van de week gaan, te langer de platen duren. Nou, dat is niet het geval van Blondie, Denise, die ik zojuist draaide. Die was maar 2 minuten 14. Maar goed, daar tegenover staat een plaat ruim 4 keer zo lang als deze Blondie, Denise. Dank voor stemmen Danny Karstens, Mark Wagenaar, Vincent Zijlstra, Per Prutsen, Jan Nas, Peter Struik, Harm Jansen, Erik van Wankum. Nou goed, ik kan er wel heel veel doorgaan. Ik kan het maar niet vaak genoeg benoemen dat we heel erg blij zijn met iedereen die stemt. Waaronder op deze. Nummer 566 is voor Janet.

is van Robin S. en Love for Love. En daarvoor nog Firth of Fifth Genesis op 566. Bijna 10 minuten schoon aan de haak. Tijd voor nostalgische, doch epische klanken.

564 voor Edith Piaf en Je ne regrette rien in de Veronica Top 3000. Tijd voor de nummer 563. Tijd voor een bak. Gitaren.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Honderden mensen hebben vanavond meegedaan aan een stille tocht voor Alfredo Gulu. Die man die afgelopen weekend overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Alfredo werd door de politie aan de kant gezet omdat hij op een fatbike reed en er net een gestolen zou zijn. Het bleef niet rustig na de stille tocht. Het politiebureau werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse strafrechtenadvocaat Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorverteld aan een Belgische drugsbaron. Die kreeg zelf de hoogst mogelijke strafeis, 20 jaar. Polat zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Een groot deel van de schoonmakers op Schiphol en op treinstations heeft vandaag gestaakt. Vakbond FNV heeft het over een geslaagde eerste actiedag. De schoonmakers leggen nog de hele week het werk neer. Volgens de NS valt de rotzooi in de treinen en op treinstations nog mee, maar ze roepen reizigers op hun afval zelf mee te nemen uit de trein. Jutta Leerdam komt dit schaatsseizoen niet in actie. Ze gaat er even tussenuit. In een filmpje op YouTube legt ze uit dat er andere dingen belangrijk zijn, zoals social media. Maar stoppen met schaatsen doet ze niet. Die deur wil ze niet dicht doen. Leerdam won bij de Spelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500. Het Veronica Weer door Weer Online. Vannacht is het meestal droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wordt het wisselvalliger.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja?
14: Echt serieus?
13: Zo.
14: Wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost, Autotaalglas.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
17: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
18: Ja, geweldig hè.
17: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
18: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
17: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
18: Aan tafel!
19: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden, suikervrije suikerspinnen,
23: nee.
0: proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
1: Lekker bezig.
0: Milner.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
23: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
24: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: van alle

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Thomas Hekker.
3: Zeker present tot middernacht. En het werd zomer. Ik moet zeggen, het wordt morgen nog even zomer, hè? Ik weet niet of je er weer berichten mee hebt gekregen. Ik hoorde het zojuist in het nieuws. 27 graden. De zomer is toch nog even terug voor één dag. En dan zet de herfst gewoon weer voort, als het goed is. Dus je zou bijna kunnen zeggen, klein foutje van de natuur. Goed, terug de lijst in voor Rob de Nijs op 561. Zat op 562. U2, Even Better Than The Real Thing. Zometeen in dit uur nog heel veel gitaren. Ik draaide net al wat van Slayer. Slayer-capaciteiten worden het niet meer. Maar ik heb wel nog Iron Maiden voor je klaarstaan. En als ik het top 5 meest favoriete bandjes moest samenstellen en je het vorige week geluisterd, weet je dat er in ieder geval Rammstein in staat. Maar een hele fijne band. Naast Nirvana. Dat ligt niet heel ver van de Foo Fighters af. Is dit Walk die ik voor je ga draaien in de Radio Veronica Top 3000 op nummer 560.

559 in de Veronica Top 3000. En daarvoor nog op nummer 560 van de Foo Fighters, Walk. Een artiest daar veel op is gestemd dit jaar. Is, nou ja, net als voorgaande jaren toch ook wel. En terecht, Bruce Springsteen. Ik ga wat van de Livebox 7585 voor je draaien. Dit is Jersey Girl op nummer 558.

0: Iron Maiden, Can I Play With Madness in de Veronica Top 3000 op nummer 557. Zometeen nog een half uurtje. Het laatste half uurtje van vandaag, Top 3000.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ken jij de nieuwe

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Thomas Hekker.
9: Dit is Veronica.
8: Nummer 556.

0: A gentleman's excuse me, fish.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
0: En die vonden we op nummer 555. Als je stemt op de lijst, of als je het hebt gedaan, dank daar in ieder geval voor. Dan kan je een motivatie achter iedere titel schrijven die je doorgeeft. En bij deze feestplaten zien we vooral dat mensen dat eigenlijk overslaan. En het leeg laten of iets schrijven in de trant van... Ouze! Maar zo'n plaat als Fish die ik net draai... Ja, dan nemen mensen toch iets meer de tijd om wat te schrijven. Jolanda Kopier, in de juiste stemming ben ik hier bij een tranen. Prachtig. Ariella Legner, dit nummer is zeer persoonlijk voor mij. De tekst draagt me telkens weer. Het is bitterzoet. En Peter Oude-Vrieling, die zegt nog... deze diverse concerten van Fish gezien... maar de man blijft altijd een enorme indruk maken. Dit nummer kan ik elke dag luisteren... zonder dat er enige verveling op gaat treden. Nou ja, zo zijn er wel meer mensen die van alles hebben toegevoegd... aan de motivatie... van het stemmen op Fish. Dank voor stemmen, zou ik zeggen. Daarvoor...

0: zo'n waanzinnige track dit.
1: De top 3000. Radio Veronica.
0: Op nummer 553, Radiohead, Paranoid Android, komt van het album OK Computer. En dat hoef ik niet op te zoeken, want als ik een top 5 moet maken van de allerbeste albums aller tijden, zou ik niet weten waar. Maar hij staat in mijn top 5. Het is zo'n waanzinnig verhaal wat er in zijn geheel verteld wordt. Paranoid Android was nummer 2 van het album. Ik weet niet, misschien heb je het nog wel op de Box of MTV of TMF. Die draait niet echt Radiohead volgens mij. Maar de videoclip was ook een soort Beavis en Butthead stijl gemaakt. Alleen dan iets meer shocking. Sprong iemand van een brug af en dat soort, ja goed. Ik denk erdoor over Radiohead. Voor Radiohead op 554. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. En we gaan op pauze drukken. We gaan heel even de lijst stilzetten. Morgenochtend vanaf 6 uur nieuwe ochtendshow met Gerard Ekdom. En vanaf 8 uur slingert hij de lijst weer aan. En ik kan het wel even weggeven. We beginnen lekker morgenochtend op 552 met Michael Jackson en Beat It. Monica.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
15: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. We'll be right back.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
22: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten.
23: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 12 uur.
26: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De stille tocht voor Alfredo Gulu, de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn aanhouding, is onrustig geëindigd. De familie van Alfredo vroeg van tevoren om de tocht vreedzaam te laten verlopen, maar achteraf liep het toch uit de hand. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar het politiebureau en de ME werd belaagd. De 3 mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk bij Roermond, net over de Duitse grens, komen alle 3 uit Nederland. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het vliegtuig was een toestel van de vliegschool Hilversum. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft ruim 120 tips gekregen over de Odido-hack begin dit jaar. Vorige week lieten ze in het programma Opsporing Verzocht een geluidsfragment horen van een van de verdachten. Daar is veel op gereageerd. Al die informatie wordt nu onderzocht. Bij de hack zijn de persoonlijke gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari krijgt €15.000. De man werd doodgevonden in zijn huis in Amsterdam-Oost en was met zwaar geweld om het leven gebracht. Wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. Het Veronica Weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het 21 tot 24 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat willen ze niet zeggen, alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramse Shaffi. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. Het Veronica Weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden.

could.